Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Rusland heeft anderhalf jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot, maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expert Care de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen, naar eigen zeggen, een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws. Nee.

Francis Dix met het radionieuws. Rusland heeft 1,5 jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot, maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expertcare is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expertcare de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen naar eigen zeggen een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

Francis Dix met het radionieuws. Rusland heeft anderhalf jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot, maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expert Care de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen naar eigen zeggen een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

0: spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
4: Dit is Dick de Haart.

Bij een bomaanslag in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 19 gewond geraakt. De zelfgemaakte bom ontplofte in een café vlakbij het justitiepaleis. Onder de doden zijn volgens de Syrische balies 6 advocaten. Het café was een bekende ontmoetingsplek voor juristen. In het justitiepaleis lopen al weken rechtszaken tegen oud-functionarissen van het regime van al-Assad. Het is de dodelijkste aanslag in Syrië sinds juni vorig jaar. Een groep regionale ondernemers mag Twente Airport gaan exporteren en vanaf volgend jaar gebruiken voor onder meer zaken en testvluchten. De provincie Overijssel en de gemeente Enschede verhuren het verliesleidende vliegveld dat jaarlijks bijna €500.000 kost. Overijssel wil daarna ook stoppen als mede-eigenaar. De provincie betaalt wel ruim €5.500.000 mee aan de renovatie van de start- en landingsbaan. Defensie doet nu nog oefeningen op het voormalige vliegveld Twente. Een 43-jarige bewaker die ruim een week onder het puin lag na de aardbeving in Venezuela is levend gered. De man overleefde doordat zijn beveiligingscabine overeind bleef toen een winkelcentrum instortte. Reddingswerkers hebben dagenlang contact met hem en gaven hem water en vloeibare voeding via een smalle schacht. Bij de aardbevingen van 24 juni vielen volgens de autoriteiten ruim 2600 doden en meer dan 11.000 gewonden. Er worden nog altijd tienduizenden mensen vermist. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor de verdachte van de bomaanslag van maandag. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw die zich als man zou hebben vermomd. Bij de aanslag met een explosief in een rugzak raakten 3 mensen zwaar gewond, waaronder een tiener. De slachtoffers zijn familie van elkaar, onder wie volgens Franse media een Oekraïense zakenman. De verdachte vluchtte na de explosie via Frankrijk naar een ander land. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Het geluid van Middengolf.
1: 891.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
8: Dit is Dick ter Hark, de hoofdpunten van het radionieuws.
9: Bij een bomaanslag in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 19 gewond geraakt. Een groep regionale ondernemers mag Twente Airport gaan exporteren en vanaf volgend jaar gebruiken voor onder meer zaken en testvluchten. Een 43-jarige bewaker die ruim een week onder het puin lag na de aardbeving in Venezuela is levend gered. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor de verdachte van de bomaanslag van maandag. Bij de aanslag met een explosief in een rugzak raakten 3 mensen zwaar gewond, waaronder een tiener. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB. En werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.

0: kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
4: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. Volgens de laatste berichten zijn er bij de aardbeving in Venezuela zeker 2600 mensen om het leven gekomen. Volgens Verenigde Naties worden er nog zo'n 50.000 mensen vermist. Uit satellietbeelden van de NASA blijkt dat ruim 50.000 gebouwen zijn verwoest of beschadigd. Een 43-jarige bewaker die ruim een week onder het puin lag na de aardbeving in Venezuela is levend gered. De man overleefde doordat zijn beveiligingscabine overeind bleef toen een winkelcentrum instortte. Bij een bomaanslag in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 19 gewond geraakt. De zelfgemaakte bom ontplofte in een café vlakbij het justitiepaleis. Onder de doden zijn volgens de Syrische balie 6 advocaten. Het café was een bekende ontmoetingsplek voor juristen. In het justitiepaleis lopen al weken rechtszaken tegen oud-functionarissen van het regime van al-Assad. Het is de dodelijkste aanslag in Syrië sinds juni vorig jaar. Een groep regionale ondernemers mag Twente Airport gaan exporteren en vanaf volgend jaar gebruiken voor onder meer zaken en testvluchten. De provincie Overijssel en de gemeente Enschede verhuren het verliesleidende vliegveld dat jaarlijks bijna €500.000 kost. Overijssel wil daarna ook stoppen als mede-eigenaar. De provincie betaalt wel ruim €5,5 miljoen mee aan de renovatie van de start- en landingsbaan. Defensie doet nu nog oefeningen op het voormalige vliegveld Twente. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor de verdachte van een bomaanslag van maandag. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw die zich als man zou hebben vermomd. Bij de aanslag met een explosief in een rugzak raakten 3 mensen zwaar gewond, waaronder een tiener. De slachtoffers zijn familie van elkaar, onder wie volgens Franse media een Oekraïense zakenman. De verdachte vluchtte na de explosie via Frankrijk naar een ander land. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 10 kilometer file tussen Leidschendam en Hoogmade. De vertraging is een kwartier. 3 kilometer file op de A50 Apeldoorn-Arnhem. Bij knooppunt Waterberg door een kapotte vrachtwagen zijn 2 rijstroken dicht.
8: We

0: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
3: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens de laatste berichten zijn er bij de aardbeving in Venezuela zeker 2600 mensen om het leven gekomen. Volgens de Verenigde Naties worden er nog zo'n 50.000 mensen vermist. Bij een bomaanslag in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 19 gewond geraakt. Een groep regionale ondernemers mag Twente Airport gaan exporteren en vanaf volgend jaar gebruiken voor onder meer zaken en testvluchten. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor de verdachte van de bomaanslag van maandag. Bij de aanslag met een explosief in een rugzak raakten 3 mensen zwaar gewond, waaronder een tiener. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmade 9 kilometer langzaam rijdend verkeer en tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep nog eens 7 kilometer erbij. Het komt door technische problemen op de A44. Daar is de weg dicht en het is niet bekend hoe lang dat gaat duren. A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Knoopend Del en Afrit Leerdam 4 kilometer file. De vertraging is 5 minuten.
5: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit.
6: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
7: Oh, is mooie Turkse fluit.
5: Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
7: Oh, dat is mooi.
5: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

0: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
1: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
2: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. Volgens de laatste berichten zijn er bij de aardbeving in Venezuela zeker 2600 mensen om het leven gekomen. Volgens de Verenigde Naties worden er nog zo'n 50.000 mensen vermist. Uit satellietbeelden van de NASA blijkt dat ruim 50.000 gebouwen zijn verwoest of beschadigd. Een 43-jarige bewaker die ruim een week onder het puin lag na de aardbeving in Venezuela is levend gered. De man overleefde doordat zijn beveiligingscabine overeind bleef toen een winkelcentrum instortte. Bij een bomaanslag in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 19 gewond geraakt. De zelfgemaakte bom ontplofte in een café vlakbij het justitiepaleis. Onder de doden zijn volgens de Syrische balie 6 advocaten. Het café was een bekende ontmoetingsplek voor juristen. In het justitiepaleis lopen al weken rechtszaken tegen oud-functionarissen van het regime van al-Assad. Het is de dodelijkste aanslag in Syrië sinds juni vorig jaar. Een groep regionale ondernemers mag Twente Airport gaan exporteren en vanaf volgend jaar gebruiken voor onder meer zaken en testvluchten. De provincie Overijssel en de gemeente Enschede verhuren het verliesleidende vliegveld dat jaarlijks bijna €500.000 kost. Overijssel wil daarna ook stoppen als mede-eigenaar. De provincie betaalt wel ruim €5,5 miljoen mee aan de renovatie van de start- en landingsbaan. Defensie doet nu nog oefeningen op het voormalige vliegveld Twente. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor de verdachte van een bomaanslag van maandag. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw die zich als man zou hebben vermomd. Bij de aanslag met een explosief in een rugzak raakten 3 mensen zwaar gewond, waaronder een tiener. De slachtoffers zijn familie van elkaar, onder wie volgens Franse media een Oekraïense zakenman. De verdachte vluchtte na de explosie via Frankrijk naar een ander land. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan weinig files zoals gebruikelijk tijdens de ochtendspits. Er staat wel een file op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Roelof Arendsveen. 9 kilometer file en tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep nog eens 5 kilometer erbij. De A44 tussen afrit Noordwijkerhout en Burgerveen zou vanochtend weer opengaan na werkzaamheden. Maar door een technische storing is dat niet het geval. Er staat ook een file op de A20 hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht. 3 kilometer. De vertraging is 5 minuten. We are.

0: This is Rise and Shine.
1: Rise and Shine.
0: With the best 70s at 7 and 80s at 8.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd. Online.

0: garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
3: Valdorpelshop.nl.
4: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
3: Valdorpelshop.nl.
5: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens de laatste berichten zijn er bij de aardbeving in Venezuela zeker 2600 mensen om het leven gekomen. Volgens de Verenigde Naties worden er nog zo'n 50.000 mensen vermist. Bij een bomaanslag in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 19 gewond geraakt. Een groep regionale ondernemers mag Twente Airport gaan exporteren en vanaf volgend jaar gebruiken voor onder meer zaken en testvluchten. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor de verdachte van een bomaanslag van maandag. Bij de aanslag met een explosief in een rugzak raakten 3 mensen zwaar gewond, waaronder een tiener. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Zoals gebruikelijk is het op vrijdagochtend niet heel erg druk op de weg. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam nog 7 kilometer file tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Nieuw-Vennep. Er staan een file op de A58 Breda richting Eindhoven tussen Knopend de Baars en Oorschot. 8 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 25 minuten.

0: comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
1: Dit is Dick de Hart met het Radio Nieuws.
2: De afgelopen jaren hebben honderden plegers van zware misdrijven als moord, verkrachting en kindermisbruik kortingen op hun straf gekregen. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat die oplopen tot 3 jaar minder cel, tot grote ergernis van de slachtoffers. De daders kregen lagere straffen omdat hun vonnis te lang op zich liet wachten. De Algemene Rekenkamer is al lange tijd kritisch over de trage veroordelingen en overweegt een bezwaarprocedure die de minister van Justitie bij wet verplicht actie te ondernemen. Net als gisteren was er vanochtend rond 5:30 een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij viel een gewonde die na reanimatie naar het ziekenhuis is gebracht. De politie heeft 5 mensen aangehouden waarbij een vuurwapen is gevonden. De politie onderzoekt wat hun rol bij het schietincident was. Ook gisterochtend raakte iemand gewond bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij is voor zover bekend nog niemand aangehouden. Het Rode Kruis heeft via het vorige week geopende giro nummer 5125 inmiddels ruim 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. De hulporganisatie waarschuwt voor een mogelijk tweede crisis in het Zuid-Amerikaanse land, die van water, hygiëne en gezondheid. Volgens de laatste berichten zijn er bij de aardbeving in Venezuela zeker 2600 mensen om het leven gekomen. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. En uit satellietbeelden van de NASA blijkt dat ruim 50.000 gebouwen zijn verwoest of beschadigd. Bij een bomaanslag in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 19 gewond geraakt. De zelfgemaakte bom ontplofte in een café vlakbij het justitiepaleis. Onder de doden zijn volgens de Syrische balie 6 advocaten. Het café was een bekende ontmoetingsplek voor juristen. In het justitiepaleis lopen al weken rechtszaken tegen oud-functionarissen van het regime van al-Assad. Het is de dodelijkste aanslag in Syrië sinds juni vorig jaar. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
4: Viel op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Nederweert en Kelpen-Olen 5 kilometer. De vertraging is een kwartier. Opbergingswerkzaamheden op de A12 Arnhem-Den Haag bij Nieuwegein 4 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. 5 minuten vertraging op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk. 4 kilometer file. We

0: hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
4: Start de motor, de boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
7: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen jaren hebben honderden plegers van zware misdrijven als moord, verkrachting en kindermisbruik kortingen op hun straf gekregen. De daders kregen lagere straffen omdat hun vonnis te lang op zich liet wachten, meldt RTL Nieuws. Net als gisteren was er vanochtend rond 5:30 een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij viel een gewonde die na reanimatie naar het ziekenhuis is gebracht. Het Rode Kruis heeft via het vorige week geopende Giro nummer 5125 inmiddels ruim 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Volgens de laatste berichten zijn er bij de aardbeving in Venezuela zeker 2600 mensen om het leven gekomen. Bij een bomaanslag in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 19 gewond geraakt. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht staat het 4 kilometer file tussen Nederweert en Kelpen-Oler. De vertraging is 10 minuten. Grenscontrole file op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens 2 kilometer en 10 minuten vertraging. A27 Breda richting Gorkum, 4 kilometer file tussen Werkendam en de werkzaamheden bij knooppunt Gorkum.

0: Dit is Nick de Haar met het radionieuws.
1: Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het eigen land voor de Nederlander het populairst vakantieland is. Vooral Gelderland is in trek met jaarlijks 1,6 miljoen toeristen, aldus het CBS. Van de buitenlandse bestemmingen is Frankrijk het populairst, gevolgd door Duitsland en Spanje. Daarnaast zoeken 1,4 miljoen mensen hun vakantievertier in de zomerperiode buiten Europa. Turkije, de Verenigde Staten en Indonesië zijn de meest bezochte bestemmingen. Deze week beginnen de schoolvakanties. Als eerste is de regio Noord aan de beurt. De afgelopen jaren hebben honderden plegers van zware misdrijven als moord, verkrachting en kindermisbruik kortingen op hun straf gekregen. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat die oplopen tot 3 jaar minder cel, tot grote ergernis van de slachtoffers. De daders kregen lagere straffen omdat hun vonnis te lang op zich liet wachten. De Algemene Rekenkamer is al lange tijd kritisch over de trage veroordelingen en overweegt een bezwaarprocedure die de minister van Justitie bij wet verplicht actie te ondernemen. Net als gisteren was er vanochtend rond 5:30 een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij viel een gewonde die na reanimatie naar het ziekenhuis is gebracht. De politie heeft 5 mensen aangehouden waarbij een vuurwapen is gevonden. De politie onderzoekt wat hun rol bij het schietincident was. Ook gisterochtend raakte iemand gewond bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij is voor zover bekend nog niemand aangehouden. Het Rode Kruis heeft via het vorige week geopende Giro-nummer 5125 inmiddels ruim 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. De hulporganisatie waarschuwt voor een mogelijk tweede crisis in het Zuid-Amerikaanse land, die van water, hygiëne en gezondheid. Volgens de laatste berichten zijn er bij de aardbeving in Venezuela zeker 2600 mensen om het leven gekomen. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. En uit satellietbeelden van de NASA blijkt dat ruim 50.000 gebouwen zijn verwoest of beschadigd. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: Terugkerende schimmelinfectie. Vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
5: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
6: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A15 Nijmegen richting Gorinchem staat door een ongeluk een file van 7 kilometer tussen Meteren en afrit Leerdam. De vertraging is 20 minuten, de linkerrijstrook is dicht. A27 Breda richting Gorinchem tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorinchem 4 kilometer file, 5 minuten extra reistijd. Op de A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Oosterhout en Knoop het Hooipolder 3 kilometer file.
8: Miami Music! Here's the new Radio Caroline.

0: Mark van Amstel.
1: Muziek uit de tijd van de zeezenders.
2: Yesterday.

Luistervinken, riepen ze vroeger. Dat is heel lang geleden. En we komen uit Heart of Gold van Neil Young. En net gehoord Elton John. En Goodbye Yellow Brick Road. En we gaan naar The American Breed.

Drie titels lang was je even van me af. Ik resumeer nog even voor diegenen die denken, wat was dat ook alweer? Ik herken dat namelijk wel. Een van mijn gouden parels, die gaan we zo draaien uit de jaren 80. Maar ik resumeer nog eventjes wat we gehad hebben. American Breed, we hoorden Astro Gilberto met The Girl from Ipanema en net Sutherland Brothers and Quiver en The Arms of Mary. En wat we nu gaan doen, dat is ook een leuke, uit de jaren 80 van de vorige eeuw, Chris Rea en Josephine.

In 1971 moesten de Engelstalige DJ's van Radio North Sea International de zogenoemde R&I Rules and Regulations ondertekenen. Zo las ik in een Engelstalig boek van zeezenderkenner Hans Knot. Daar stonden zaken in als strikt het format volgen, reclamespots moesten altijd worden uitgezonden in de juiste volgorde, de presentator is een half uur voor uitzending beschikbaar. Gebeurde allemaal niet hoor. Bij een tweede keer te laat volgt ontslag. Hup, ik haal je van die boot en weg ermee. Drugs waren verboden. R&I is een Europees radiostation en slechts focussen op het Verenigd Koninkrijk is niet de bedoeling. Aldus die regels. Banden of cassettes meenemen vanaf de Mebo 2 was alleen toegestaan met toestemming van het kantoor in Zürich of het kantoor in Nederland, etcetera, etcetera. Het ging maar door die lijst.

0: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
2: Terugkerende schimmelinfectie. Precies, vage klachten.
3: Leer je het huis waar jij van houdt. Want Prijzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en morgen.
5: Verbouwen, doe, kies voor Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Group. Vakman van A tot Z. Op arslangroep.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen...
7: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het eigen land voor de Nederlander het populairst vakantieland is. Van de buitenlandse bestemmingen is Frankrijk het populairst, gevolgd door Duitsland en Spanje. De afgelopen jaren hebben honderden plegers van zware misdrijven als moord, verkrachting en kindermisbruik kortingen op hun straf gekregen. De daders kregen lagere straffen omdat hun vonnis te lang op zich liet wachten, meldt RTL Nieuws. Net als gisteren was er vanochtend rond 20:30 een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij viel een gewonde die na reanimatie naar het ziekenhuis is gebracht. Het Rode Kruis heeft via het vorige week geopende giro nummer 5125 inmiddels ruim 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Volgens de laatste berichten zijn er bij de aardbeving in Venezuela zeker 2600 mensen om het leven gekomen. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19...
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File A2 Maastricht-Eindhoven tussen Wessem en Kelpen-Oder. 20 minuten vertraging in 6 kilometer file. Op de A27 Breda richting Gorkum tussen Werkendam en Knoopend Gorkum. 4 kilometer file, 5 minuten vertraging. Er staat een file voor de Westerschelde-tunnel van zuid naar noord, van Terneuzen naar Borselen. En de file is 8 kilometer lang vanaf Hoek tot aan het Tolplein, 5 minuten vertraging.

0: Het zoute uur, daar ben je bij. Tweede deel alweer van deze radioshow. En we draaiden de Rumors, zo heet het liedje, van de Timex Social Club. Was dat ook niet een horlogemerk ooit? En we hebben gedraaid Jim Croce. Tragisch omgekomen bij een verkeersongeluk in de lucht. Hele vliegtuig naar beneden. Drama. Working at the Car Wash Blues. Ik heb zelf vreselijke vliegangst overigens, maar het is een mooi transportmiddel. We gaan plaatsmaken voor retro.
1: KBC's retro top 3.

Tweemaal gehoord Martha Reeves en de Vandellas. Hartstikke lekkere muziek, vind ik zelf. De laatste was Heatwave. En ook vandaag blijf je niet zonder muziek. KBC Radio, 24 uur per dag op de Middengolf. 891 kHz en ook 1008 kHz vanaf de Hoge Wageningse Berg. En te beluisteren via de stream. Dat is dan weer lekker eigentijds. Ja, dat hadden die zeezenders niet.

0: KBC Radio.
1: Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
2: U hoort nu iemand genieten van het aroma van vanille Supra koffie.
3: Mmm.
2: En nu hoort u iemand genieten van het aroma van vanille Supra cafeïnevrij.
3: Mmm.
2: Hoort u enig verschil? Klopt, er is ook geen verschil. Supra cafeïnevrij heeft precies hetzelfde vertrouwde aroma.
4: Klaar, jeans, je zit er goed in. En je ziet er beter uit.
5: Let op, nu 12 te gekke kleuren ripcord. Hé, tot ziens in je Clark jeans.
4: Clark.

0: Muziek uit de tijd van de zeezenders. Het Zoute Uur.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Profiteren van een geprognosticeerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
6: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is overleden. De politie heeft 7 mensen aangehouden waarbij een vuurwapen is gevonden. Het schietincident was rond 5:30 vanochtend. Buurtbewoners zeggen tegen de regionale omroep Rijnmond dat er zeker 5 schoten werden gelost. Ook gisterochtend raakte iemand gewond bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij is voor zover bekend nog niemand aangehouden. Ook de afgelopen nacht voerde Rusland aanvallen uit op Oekraïense doelen. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven en raakten zeker 10 mensen gewond. De Russische aanvallen waren in de grensregio Sumy. De aanvallen volgen op de dodelijke beschieting van de hoofdstad Kiev gisteren. Daarbij vielen 30 doden en er is voor vandaag een rouwdag afgekondigd. Bij een Oekraïense aanval vannacht zou een industriële installatie in het Russische Belgorod zijn geraakt, waarbij ook een dode zou zijn gevallen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het eigen land voor de Nederlander het populairst vakantieland is. Vooral Gelderland is in trek met jaarlijks 1,6 miljoen toeristen, aldus het CBS. Van de buitenlandse bestemmingen is Frankrijk het populairst, gevolgd door Duitsland en Spanje. Daarnaast zoeken 1,4 miljoen mensen hun vakantievertier in de zomerperiode buiten Europa. Turkije, de Verenigde Staten en Indonesië zijn de meest bezochte bestemmingen. Deze week beginnen de schoolvakanties. Als eerste is de regio Noord aan de beurt. De afgelopen jaren hebben honderden plegers van zware misdrijven als moord, verkrachting en kindermisbruik kortingen op hun straf gekregen. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat die oplopen tot 3 jaar minder cel, tot grote ergernis van de slachtoffers. De daders kregen lagere straffen omdat hun vonnis te lang op zich liet wachten. De Algemene Rekenkamer is al lange tijd kritisch over de trage veroordelingen en overweegt een bezwaarprocedure die de minister van Justitie bij wet verplicht actie te ondernemen. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat 9 kilometer file tussen Sint-Joost en Kelpen-Ole. De vertraging is 25 minuten. Wordt sowieso wat drukker op de weg, meer files. De meeste geven zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Zoals op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en Klopert-Zaandam 3 kilometer. A12 Arnhem richting de Duitse grens, 2 kilometer file. Een kwartier vertraging door de controles. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Klopendel en Afrit Arkel. 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. Een file op de A73 Nijmegen richting Maasbracht geeft een kwartier vertraging tussen Belfeld en Bezel 4 kilometer. De N62 Belgische grens Borstelen, dus eigenlijk Terneuzen richting Borstelen, tussen de aansluiting met de N61 en het tolplein van de tunnel 10 kilometer file en een kwartier vertraging.

0: Backstreet Boys. KBC. Hey, hoe is het?
1: On a train back to Boston and we're jumping the gun and I'm telling you, baby, this is the part I'd run, but I like.
0: Ik ben een klein beetje verliefd geworden op de stem en op dit nummer zelf ook. De stem van de zangeres. Hoor je zometeen deze Stella Lefty. Ik vind het echt een geweldig nummer. Ga je zometeen meemaken, maar eerst wat anders.
2: Hey, schat, goedemorgen.
0: Onderweg op KBC, we gaan er weer voor, mensen. Het is alweer vrijdag, voor je het weet is het weekend. Ja, voor je het weet is het ook weer voorbij. Het is maar net hoe je het gaat bekijken natuurlijk. Goedemorgen Bob, via mailtje bob@kbcradio.nl. Weer van alles binnengekomen, net als in Messenger, Bob van Beter. Hartstikke fijn, want anders wordt het zo stil op de radio. Hoor je alleen maar muziek en mijn stem, dat begint te vervelen, dat laatste dan. Goedemorgen Bob, zegt Rauw en Ruud, onderweg voor Interspint. Ik heb een leuk rondje Zuid-Frankrijk gedaan. En nu nog 222 kilometer naar huis. Dat liet hij even voor 10 uur weten. Ik ga er even 80 afhalen. Nou, laten we zeggen nog zo'n 160 kilometer te gaan ongeveer. Lekker op tijd weekend dus. En dan een biertje doen met de buurman. Op visite bij mijn ouders, zegt Ruud. De Kamado even warm stoken. En dan is het zo weer zondagavond. Oké, ja. Maar je gaat er wel wat lekkers van maken, Ruud. Snap ik. Fijne show en prettig weekend voor allen. Hartstikke lekker. Dat berichtje van Rauwen Ruud, Ruud van Nielen. Onderweg naar het weekend. Nog even onderweg voor Intersprint. En zo is het en niet anders. Hoe is het met die andere Ruud? Ruud van der Zee. Hoe is het met jou? Mammoet Roodkanko's Ruud. Hi, Ruud.
3: Goedemorgen, Bob.
0: Hi.
3: Een ander onderweg dus. Gisteren is heel mooi gelopen.
0: Ja, vertel.
3: Was om iets voor tweeën bij de klant bij Milaan.
0: Ja.
3: Reden een uurtje later al geladen weg. Como documentje gemaakt, dat liep als een speer, als een kogel, hoe je het noemen wil.
0: Ja, een speer is goed, ja.
3: Al ben ik nog gisteravond tot aan Colmar gekomen.
0: Oh, wat lekker.
3: Vanmorgen weer op tijd weggegaan, want ik kon mijn 9 uur maken, dus dat was helemaal mooi.
0: Netjes gedaan.
3: En nu zit ik bijna in België.
0: Oui.
3: Bij Longwy over de grens en dan zitten we in België. Dan kennen we vanmiddag misschien nog wel lossen bij Antwerpen in de buurt, want dan moest het heen.
0: En dan?
3: En dan gaan we naar huis toe, dan hebben we weekend en dan gaan we maandag laden in Oosterhout voor Perugia.
0: Weer naar Italië. Okay.
3: Dat doet mij denken aan la la la la la la la la la la gehaktbal. Ja, goedemiddag Iem. Tante Corrie ook een gehaktbal voor mij?
0: Ik denk het wel, ja.
3: Dat zou wel even lekker wezen.
0: Ja, dat gaan we regelen. Ja.
3: Goed weekend allemaal.
0: Doei. Ruud, doei. Het is vandaag wel vrijdag, Ruud, hè? Dus hou er rekening mee dat we met name kipsatentjes gaan uitdelen. Maar natuurlijk is er, leg neer die bal, nog wel een balletje voor jou, hoor. Een balletje met van alles nog wat erbij. Ja, het kan normaal. Broodje bal of een gewone bal met saté saus regelen we al. Maar de kipsatéetjes, jongens, niet te versmaden. Als je er zin in hebt, laat weten. Ook een UWP-idee, dus een ultieme weekendplaat. Of aansluit op de ketting of een Bob dubbelop. Messenger Bob van Beter, bob@kbcradio.nl.

0: Ze is pas 23. Amerikaanse Stella Lefty. Wat een geweldig leuk nummer. Boston, zo heet het. Mensen, het is weer zover. We kennen weer iemand die jarig is.
1: Er is er een jarig, hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat is hij.
0: Hij is onderweg voor Jan Krediet. Jantje Contantje. En Dirk maken we er even op attent. Dankjewel, Ambiek. Bob, Gerben Pap is jarig. Doe hem even feliciteren. Nou, bij deze doe ik hem even feliciteren, jongen. Gerben, van harte. Namens ons allemaal natuurlijk, maar wil jij ook Gerbert even de groeten doen? Gerben, voor de duidelijkheid. Laat weten al van beter. Ja, natuurlijk ja. Gerben viert vandaag weer een feestje. Weer een jaartje erbij. En zo is het maar net. Onderweg op KBC. Van harte gefeliciteerd. En als je ook mensen kent die jarig zijn nu, vandaag, of morgen of overmorgen. Want ja, morgen en overmorgen doe ik helemaal geen... Ga ik lekker liggen, doe ik helemaal niks meer. Lekker vooruitzicht, hè, zo'n weekend. Heerlijk, ja. Ah, ik heb wel wat plannen, maar dat ga ik niet allemaal vertellen. Nee, dat ga ik niet vertellen. Als je het wel wil weten, probeer ik het misschien nog wel even tussen de uitzendingen, een beetje tussen neus en lippen door te vertellen. Hé, hey, Peppy is erbij gekomen. Wat gezellig. Lang bericht trouwens, zometeen. En een fotootje. Ben je verdwaald met de wagen van de Wit? Even kijken. Nee. Het ziet er wel gunstig uit. Het is wel een zandweg, volgens mij. Kom er zo meteen op terug. Steven, Peppy, goed dat je er bent. Gerard Grootkazijn is er ook bij gekomen. Martina had meer aan een foto geschikt. Samen met... of zou Reinhard het niet weten? Ja, dat denk ik wel. Reinhard samen met Martina, lekker bij Bordeaux. Ja, Gerben Pap krijgt hier een duimpje van mij terug, want hij is erbij, mensen. En hij is even druk aan het tikken. Hij is blij, denk ik. Ik denk het wel, ja. Tuurlijk, jarig zijn is toch wel leuk, hè? Inhoudelijke zaken zo meteen, hè? Want anders denk je, leest hij alleen mijn namen voor. Ja, nu wel. Hans de Viking heeft zich gemeld. Edwin T., ook wel bekend als Edwin Tempelman. Van de blauwe knuppels, zoals hij zelf vaak zegt. Morgen, Bob, we zijn erbij. En van een nieuw project gestart. Misschien word ik beroemd. EWT Project. Oké. EWT, Edwin Tempelman. Oké, een beetje producertje spelen. Nou, dat is een naam die we maar even op de zender gooien nog een keer. Ik maak met trots, presenteer ik, maak ik bekend, EWT Project. En dat nummer, Diesel and Wild Women. Oké, ja, je kunt erom lachen. Het is echt, ik heb het hier. Ah, hier viert hoogtij, jongen. Maar je moet natuurlijk wel goede input geven. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit dan weer gaat klinken. Zometeen primeur op de zender. EWT Project met Diesel and Wild Women. Oké, en doen we maar een lekker bakje koffie. Nou, dat is goed. Even wachten op het lampje dat groen wordt. Anders is de koffie lauw, dus ook niet lekker. Ja! Oké. Nou. En misschien is het een idee, je loopt echt hard van stapel, Edwin, voor UWP. Nou, laten we eerst maar eens even oordelen met elkaar wat we ervan vinden. Groetjes en een fijn weekend voor iedereen. Nou, fantastisch. Nou, ik doe ook eventjes wat, hoor. Cowboy Phil in België, 50 minuten te laat op het werk gekomen. Philip toch gaat nog op tijd de deur uit. Met mijn hart voor truckers heb ik even... de politie gebeld omdat een buitenlandse trucker uit Limburg, uit Bree, zijn bocht niet nemen kon. Oké, en andere wegen tegengehouden die dezelfde straat in moesten rijden. Je bent ook wel een lieverd ook, hè, Philip. Jongens, hè. Nou, ik ben toch aan de inhoud begonnen van diverse berichten en dat is ook wel zo leuk natuurlijk, hè, ja. Jos de Zilker, Jos de Zager is erbij. Gisteren liet hij even weten aan het einde van de rit, maar was echt te laat voor mij... dat hij er nog één dagje zou zijn. Dan gaat hij met vakantie. Hoe deed hij dat dan?
2: Eén dagje, tot morgen!
0: Ja, de dag van morgen is vandaag geworden, dus... De vink vliegt weg vandaag en dan is hij een paar weken niet in touw voor ons. Morgen, Bob, zegt Vincent, de buschauffeur uit Eindhoven. Vanuit Noord-Macedonië. De groeten terug. Vincento, je maatje Peter Leijendekker, waar is die dan? Nou, hier, morgen, B-man. Yep. Terug in de dag. Nou, een beetje nachtwerk. En ja, dan merk je wel dat je oud wordt, man. Ik ben helemaal brak. Ja, je bent de 40 alweer voorbij natuurlijk, hè. Nu nog in Langerak, Laarne en dan Breda en dan het weekend. En daar ben ik aan toe, zegt hij. Ja, dat kan ik me voorstellen. zat nog even naar de fotootjes te kijken. Lange verhaaltjes dat erbij. Ja, dat is nog even een tijdje geleden, ja. Van Jealous op de motor ook, hè. Tjonge, wat een kerel is dat al geworden, zeg. Je weet nog wel dat het een klein kereltje was. Ging je mee naar het Truckstar Festival met jou? En je broer ook nog toen, hè? Ja, Johan. Among the Harder. Nou, eens even kijken wat zaken die spelen of hebben gespeeld. André, wil je ook horen? Ja, je wil zoveel horen. Dat is goed. Dree, kom erbij.
3: Morgen, Bob. Nou, luisteraars. Ja, ik zit er ook erbij. Nou, gisteravond geëindigd op Niebert, bij in de Klaver.
0: Ja, oh leuk.
3: We waren vanmorgen vertrokken, gespoeld in Amsterdam. We hebben net een glaai in Amsterdam voor Vierzen.
0: Ja.
3: Die gaan we er even uitgooien. En dan gaan we nog even in Duisburg glaaien voor Gouda van maandag.
0: Gouda, ja.
3: Dan hebben we weekend. Een rap naar huis. Met piepende bandjes, zou ik maar zeggen. Dus ja.
0: Ik hoor ze al. Ja.
3: Ja, ik zou zeggen, maak er moois van. Voor iedereen een heel prettig weekend. En tot volgende week weer.
0: Houdoe. André, was er maar. André van de Wit. André van de Wit, hoe maak ik dat? Ik zat in mijn hoofd met Danny van de Wit, die is samen met Martin van Chippy. De zeemannen zitten in Duitsland op dit moment. Zaten vanmorgen aan de roerei. Of iets anders met ei, dat weet ik niet meer. Maar ja, die hebben het wel gezellig, heb ik al vernomen. Jij ook goed weekend, André. André van Zijdelaan Stolwijk. En er zijn heel veel collega's van Zijdelaan Stolwijk. Zometeen weer muziek maken. Maar eerst even bijkomen. En de informatie van de ANWB tot ons laten komen. Dat gaat gebeuren, mensen. De komende minuut.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB.
0: Vertel.
4: In België heeft het verkeer deze week vertraging door werkzaamheden op de E19 Brussel naar Antwerpen. Bij Mechelen-Noord zijn tot vrijdag 17 juli in beide richtingen minder rijstroken beschikbaar. In Duitsland is de A2 Braunschweig richting Berlijn dicht door schade aan het asfalt. En dat is tussen Eerksleben en Magdeburg en verderop tussen Thesen en Sizar. Het is niet bekend hoe lang de herstelwerkzaamheden gaan duren. Komend weekend is een van de drukste weekenden van het jaar op de Duitse wegen door vakantieverkeer. Met name op zaterdag is er veel verkeer onderweg. De drukke routes zijn de A3 Arnhem richting Frankfurt, de A5 Karlsruhe-Basel, de A7 Würzburg richting Füssen, de A8 Karlsruhe richting Salzburg. Vanaf vrijdagavond tot maandagochtend zijn er bovendien enkele snelwegen dicht door werkzaamheden. De A1 Lübeck richting Bremen is afgesloten tussen Hamburg-Stilhorn en Hamburg-Harburg. De A2 Dortmund richting Hannover is dicht tussen knooppunt Kamen en Ham. In Frankrijk zijn er op zaterdag veel vakantiegangers onderweg richting het zuiden. Daardoor is het drukker op de A7, de Route Soleil en de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Italië moet het verkeer de komende maanden rekening houden met veel vertraging op de A22 Bolzano-Brennero. Iets ten noorden van Varna wordt aan de weg gewerkt. Op drukke reisdagen wordt het verkeer gedoseerd doorgelaten.
0: Nou, dan nemen we gewoon de trein, hè?

Yo, Jace uit het jaar 1972. Het is even geleden, maar dan heb je ook wel, zeg maar. De Love Train onderweg op KBC. Gerben zegt bedankt voor de felicitaties. 33 jaar alweer. Ongelooflijk. 33, want ik ben ongeveer het dubbele. Nou ja, bij wijze van spreken. Maar het schiet wel op, inderdaad, ja. Ik ga er een mooi feestje van maken. Nou, wij bouwen vandaag een feestje voor jou. We hebben van alles en nog wat koekjes van de koekjesman hebben gekregen. Ik reed vanmorgen nog een aviateur voorbij, maar het was niet Jeroen trouwens. De koekjesman, het was een andere koekjesman. Ik heb hier koek. Ik wil zeggen, ik wil gebak erbij, maar dat heb ik niet. Ik heb wel koffie. Om Gerber zijn verjaardag te vieren. 33, wat een leeftijd, man. Geweldig. Michel is erbij. Michel van Vandoren. Ja, een kipstateetje, Bob. Ja, dat gaat er natuurlijk wel in voor onder de middag. Op weg naar het weekend. Morgen korte baandraverij Warmond. En zondag naar mijn dochter in Band. Band met een T, hè, voor de duidelijkheid. De Band in Noordoostpolder in Flevoland. Met een D. Ik heb daar een band mee, zegt hij. Met een D, ja. Hoeveel banden heb jij, Michel? Ik ben nu weg uit Antwerpen, geladen voor De Zilk. Ah, even bij Jos langs. Dat kan. Of bij zijn wederhelft natuurlijk. Die is misschien wel thuis. Dat zou maar kunnen, ja. Jos is nog even onderweg. Bijna thuis dus, inderdaad. Voor Michel ook. Het is een thuisreisje dat hij gaat maken. Fijn weekend voor iedereen. En Jos, jij fijne vakantie. Ja, hij gaat ons niet... Nou ja, misschien binnenkort wel even op de hoogte houden. Maar niet vooraf vertellen waar hij heen gaat. Zou het Italië worden? Het zou zomaar kunnen. Combi 1, Johan Groteboer met een duimpje van mij terug. Omdat jij ook zo'n blauw duimpje stuurt. En dan weer terug naar Peppy. Want ja, die had een bericht gestuurd, jongens. Maak de borst van nat. Nou, ik heb een rondje Italië gedaan, Bobber. Heel mooi, boven bij Belluno. Via Zwitserland terug. Daar begon de hel. Controleplek. Op Bodio moest er in mijn band komen. 4 uur gestaan. Appie van Molcargo maar even geholpen. Die moest ook wisselen. En toen verder met lossen. Luzern, Stuttgart, Ulm, Heilbronn en Karlsruhe. Dat Zwitserland en Duitsland. Wat een drama. Ze moeten jou een keer naar Noorwegen of Scandinavië in alval sturen, denk ik dan. Lekker naar boven in Zweden of zo. Ja, Finland. Fins Lapland. Leuk. Nou ja, goed. Een drama. Maar nu op de Vlaaienbaan, dat is de 61, op Huzaan. Als een kogel. Ja, dat dacht ik al. Ik hoorde hem al hier voorbij komen. Kun je nagaan. Oh ja, de groeten aan die oude stroper, Ruud van der Zee. En de Witjes en die blinde Jos Vink. Ook de groeten en een fijne vakantie. Oh ja, en Kees van den Berg. Die is vandaag ook jarig. Meen je niet? Nou, is Kees jarig vandaag, mensen? Ja. Ook even voor Kees een liedje dan, hè. Oh ja. Ja, het is goed, jongens. Het orkest weet van geen ophouden.

0: Kees van den Berg is jarig, maar ook dus Gerben Pap. Van harte
1: gefeliciteerd.
0: Dat bedoel ik maar.
2: Meer dan 50 jaar popmuziek. KBC.
0: Ik zit te wachten op het nieuws, maar dat komt nog niet. Oh, nou, dan misschien dit. Misschien? Nee, het heeft er geen zin meer in. Nou, dan ga ik het zo proberen. Ja, toch wel.
3: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is overleden. De politie heeft 7 mensen aangehouden waarbij een vuurwapen is gevonden. Ook de afgelopen nacht voerde Rusland aanvallen uit op Oekraïense doelen. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven en raakten zeker 10 mensen gewond. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het eigen land voor de Nederlander het populairst vakantieland is. Van de buitenlandse bestemmingen is Frankrijk het populairst, gevolgd door Duitsland en Spanje.
0: Hoor je wel, Peppy?
3: De afgelopen jaren hebben honderden plegers van zware misdrijven als moord, verkrachting en kindermisbruik kortingen op hun straf gekregen. De daders kregen lagere straffen omdat hun vonnis te lang op zich liet wachten, meldt RTL Nieuws. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ik heb het zo warm, trek maar eens een t-shirtje aan, denk ik.

0: jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit.
1: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
0: Oh, is mooie Turkse fluit. Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet?
1: Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
0: Oh, dat is mooi.
1: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt.
2: Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Het begint alweer wat drukker te worden, zoals meestal op vrijdag het geval is op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Door een auto met pech bij Kelpen-Oder 5 minuten vertraging. A12 Arnhem-Duitse grens, 4 kilometer file tussen Zevenaar en de Duitse grens, 20 minuten vertraging. A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Belfeld en Bezel, 4 kilometer file. A76 Geleen-Duitse grens, een half uur vertraging door de grenscontroles tussen Knoopert-Kunderberg en de Duitse grens, 3 kilometer file.

0: Robert van Leeuwert en Dolly en Moet dat nou? Moet dat nou? Moet dat nou? Moet dat nou weer op de zender? Wel denk aan alcohol, hè, maar alleen maar rijden en misschien een beetje koffie erbij. Dat is misschien wel lekker. Onderweg op KWC. Goed dat je er bent op deze vrijdag de 30 juli. Morgen start de Tour de France. Hebben we daar nog wat mee? Ja, fietsen misschien wel. Ik doe alleen een recreatief fietsen, moet ik je zeggen. Ja, die jongens op de fiets wel. 19 Nederlanders of zo doen er mee, hè, de Tour van dit jaar. Best wel veel eigenlijk. Behalve bij Jumbo-Visma. Alleen maar... Ja, ik kan dat gewoon zeggen. Toch alleen maar buitenlanders. Ja, als het geen Nederlanders zijn, zijn het buitenlanders. Ja, dat kun je gewoon zeggen. Toch? BB. Barry Bellenbroek. Echt niet. Bart Bairelt hier. Goedemorgen Bob en alle onderweggertjes en luistervinkjes. Net gelost in Renkum. Gelderland. En nu op weg naar Delft. Om daar te gaan spoelen en dan te laden in de botlek. Voor maandag. Om dat dan weer te gaan lossen in Workum. Maar er zit nog een lekker weekendje tussen, toch? Allemaal een fijne werkdag. En of een prettig weekend. Of een fijne vakantie geweest. Kijk, dan doe je alles in één keer. Heel goed gedaan. Jij maakt vrienden. BB Bart Bairelt. Oh, Bob, graag een bakje koffie met melk. En een uitsmijtertje hamkaas. Want wie de juf is al binnen, die hoort dat hoor. Die zit beneden te luisteren met de portable op 1008 kHz, zei ze vanmorgen. 1008, dat geeft een iets betere ontvangst. Aan de rechterkant, daar staat namelijk de magnetron. Die stoort een beetje als je op 891 luistert. Oh, dat wist ik niet, maar oké. Twee mogelijkheden, daarom hebben we ook twee zenders. We gaan ook in stereo uitzenden binnenkort op 891 links. En het rechter signaal, dat komt dan op 1008 kHz. Kun je lekker in stereo luisteren naar de middengolf op AM dus. Okay. Genoteerd hoor, de Corrie, de kantinejuf Bart. Dus dat is wel goed hoor, de uitsmijtertje ham, de kaas. Regelen we allemaal. Maar mensen, houden nog rekening met het feit dat het op vrijdag altijd kipsaté-dag is. De lekkerste kipsatéetjes. Juffrouw Corrie heeft zich daar gisteren weer heel sterk voor gemaakt. Er zijn heel wat van die pennen binnengekomen. En heeft ze die verse kip, die lag te marineren in de... Nou, vers, ja, die lag te marineren. Ofwel lag in de marinade. En de lekkerste pindasaus zit er ook bij. Dus kun je ook via mij gewoon bestellen. Nou, oké. Okay. Gerard Grootkazijn, ik noemde zijn naam al eventjes. Morgen. Zo, de kippen heb ik geladen. En nu op naar het weekend. Als ik dan nog een bakje koffie mag. Een bakje zwart bij deze. Wat een geweldig mooie wagen heb je trouwens, ja. Convoy exceptioneel, valt wel mee, maar wel een kippertje aan boord in de dieplader. Dat is me niet een ding, zeg. Ik denk dat valt wel mee, zo'n klein dingetje, een beetje Lego dingetje, maar echt niet. De wielen zijn groter dan de wielen van jouw trekker. Ja, dat zijn een drieassen is dat, hè? Geweldig om te zien. Leuk. Dank voor de foto, dan ben ik ook weer een beetje bij. Over foto's gesproken, ja, even een fotootje van Martina kijken, hoor. Nou ja, ik bedoel, wat zij doorstuurt is niet een fotootje van Martina zelf. Bonjour, monsieur DJ Bob. Van harte, groetjes. En van de zonnige Atlantische kust hier bij deze. Op dit moment 23 graden en de zon is erbij. Nou, haal ik het over fietsen. Niet de Tour de France. Dat gaat dan morgen wel beginnen. Overigens begint dat in Spanje dit jaar. Dat moet ook kunnen natuurlijk. Maar, wij gaan fietsen naar Cap Ferret. En dan een fijne fietstoer van ongeveer 60 kilometer is het voor uitzicht. Maar ja, dinsdag moeten ze alweer naar huis. Dat heeft te maken met een sterfgeval in de familie, vriendenkring, ja. Nou, onze must-have voor de ketting vandaag is de aansluiting op Jackson Browne. Gisteren met Alan Jackson. Nou, al wat goed van jullie. We hadden gisteren Jackson Browne, hè? Dr. My Eyes van Jackson Browne. En daar zouden jullie Alan Jackson willen laten horen. Daarachteraan dus met It's 5 O'Clock Somewhere. Nou, en dan even kijken naar die foto. Dit is een vlag. Die vlag hangt hier aan ons huisje bij de ingang. Het staat echt op. It's 5 O'Clock Somewhere. Wat leuk. Grappig. Lekker. Leuk. Groetjes aan alle vrienden. Thuis en onderweg. Bon weekend et à la semaine prochaine. Oké, okay. Klinkt wel goed, hè, mijn Frans. Laat maar zitten. À la semaine prochaine. Onderweg op KBC. Ik ben een beetje krisgas door de berichten aan het gaan, want Hans heeft ook een videootje gestuurd. Daar zal ik even naar te kijken. Kon ik even een stukje meerijden met de Viking. Dat vond ik ook wel leuk, in Italië. Goedemorgen, Bob. Gisteren was ik rond 1 uur vol in de Settimo. Toen op weg naar Turate, Como dus. En een document maken voor Zwitserland, dat moet dan altijd. En daarna via douche bij Pont Chiasso, wat stempels halen en door. Nou, dat heb je goed gedaan, denk ik dan. Alles volgens plan, op weg naar de Gotthard en de Gotthard Tunnel natuurlijk. En het ging allemaal goed. En via Rijnvelde de grens en het document afgeven ben ik bij Autohof Binsen gestopt. Wat eten en slapen? Nou, wat eten, die viking die kan wat naar binnen gooien, hoor. Niet te geloven. En snurken? Nou, vanmorgen om 6:30 weer vertrokken, op weg naar de zaak. Met een buitentemperatuur van 22 graden en het zonnetje erbij. Lekker hoor. Iedereen een fijn weekend. Groetjes van de viking zelf. Doe de groet aan je vrouw. En dank voor ook de foto's die je mee hebt gestuurd. Wat een banden, zeg. Niet te geloven. Maar ja, dat is ook de core business natuurlijk van deze bandenkoning. De viking zelf. Goed. Nou, ik zei het niet onbewust. Ik zei het echt bewust dat ik de berichten dwars door elkaar haal. Dan moet ik altijd even kijken dat ik niemand weer vergeet. GG, Martina, Cowboy Phil, Peppy, Vincento, BB. Ja, Hannes van Tontrans, die is er ook bij. Morgen Bob en onderwegjes. Vanmorgen gelost en ook geladen in Pilon voor Middelbeers. En ik rijd nu bij Abai. Bob dubbelop, in het kwadraat, Herman van Veen. Ja, dat zou best kunnen. Maar andere input is ook welkom, hè. Bedoel, anders trekken we Hannes een beetje voor. Hannes loopt dan wel op kloppen, maar... En daar is hij ontzettend snel mee. Andere input mag ook. Je favoriete artiest of iets wat je te binnen schiet van een artiest. 3 nummers of 2 nummers. Nou, dat hoor ik graag natuurlijk, ja. Messenger Bob van Beten. bob@kbcradio.nl. Met voor de muziek uit nog eventjes een mededeling... Van Ruud van der Zee, Mammoetroodkarko is onderweg in België... op de E25 van Luxemburg richting Brussel... in verband met de wegwerkzaamheden 8 kilometer file. En een 30 minuten vertraging, de linkerrijstrook is afgesloten. Ik heb dat stuk ook wel gereden, met de auto... en met een auto met caravan, met de sleurhut. 1 seizoen gedaan, mensen, nooit meer gedaan daarna. Ik moet er ook niet aan denken. Ja, als je daar rijdt, dat is hartstikke kloten natuurlijk. Luxemburg richting Brussel. Afdaling naar beneden, E25 pakken. Dus dan wel in de file komen, 8 kilometer. Dan zou je misschien nog een stukje op kunnen rijden... maar dan moet je de andere weg pakken. Dan moet je, ja, wat moet je dan doen? Luxemburg richting Brussel. Dan moet je naar Belgen, dan moet je naar Luik, denk ik dan. Oké, okay, nou, dan weet je het toch ook te vinden dan. Maar goed, het is een tip even van Ruud die doorgeeft. Messenger Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. Jos, morgen Bob. Ik zeg Jos, morgen terug. En weet je wie er ook bij is? Die ga je zo meteen horen. Best wel leuk. Even gepaste stilte. Gepaste stilte. Kennen we deze man nog?
1: Ja, goeiedag Bob. En onderweg het juist. Even een berichtje van onze Henk hier ook.
0: Nou, dat is leuk toch? Ja, die hoor je zo meteen al helemaal. Henk hier van Oostvogels vroeger, maar die is lekker geprepensioneerd. En die laat ons weten dat het volgens mij allemaal goed is met hem. Je hoort hem zo meteen onderweg naar de Crack In Band, een Jeopardy.

I was in Jeopardy. Het duurde even, maar dan was je er ook. Oké. Probeer even rechtstreeks contact te zoeken met Ruud van der Zee. Want ik was een beetje abuis. Ik denk de E25, dat is toch vanaf Luxemburg een beetje doorrijden richting Brussel. En dan de E25 op richting Luik. Maar dat is de 411 dan volgens mij van Luxemburg naar Brussel. Maar de file, laat Ruud weten, is net voor de splitsing naar Brussel-Luik. Je kunt omrijden via Martelange. Ja, natuurlijk. Ik wilde gisteravond ook aan Binsen trouwens eten. Maar er was geen plaats meer voor een grote eter. Dus tanken en bokwoest en door. Oké, het klopt, E25, E411. Nou goed, dan is het duidelijk, ja. Dit is nog het eerste stukje, zeg maar, vanaf Luxemburg. Een half uurtje vertraging daar. Half uur vertraging is best wel oké. Als je met vakantie bent, dan denk je, het is niet anders, maar moet je naar huis. Wil je naar het weekend als chauffeur, dan heb je toch wel een beetje pech. Peter Altena is erbij gekomen. Joop van Zijderlaan heeft zich gemeld. Christian van Vendrig. Erik in Canada. Erik Nijhoff is erbij. Chippy, Martin en Danny. Martin is van Zeeman. Chippy is dat dus eigenlijk. En Danny van der Wit. Oegstgeest is er ook bij. Met z'n tweeën zitten ze in de cabine. Slaande ruzie intussen daar. Die hoor je zo meteen. Ico Sky, Peter Leijendekker nog even een opmerking. Keesje Diepens is erbij. Marcel Duitser heeft zich gemeld. Evers. Ever Brugman is erbij. Oh, is Kees jarig? Ik zeg van harte gefeliciteerd.

0: Ik ga weer terug naar de naam en de man die je zelf al eventjes hoorde. De pre-pensionado. En hij zou zich af en toe melden. Dat heet hij al toen hij met zijn wederhelft met Yvonneke aan het varen was in Noorwegen. En daarna nog wat meer berichten gehad. Henkie van Oostvogels vroeger. Henkie nu als pre-pensionado. Kom er even bij, Henk.
1: Ja, goeiedag, Bob. En onderweg het juus. Even een berichtje van onze Henk hier ook.
0: Ja, vertel.
1: Ik ben eigenlijk iedere week al druk geweest.
0: Weet je niet.
1: Na mijn geboortefeestje. Ja, is er ook nog een collega overleden, helaas. Dus daar ben ik wel even druk mee geweest.
0: Ja, gecondoleerd.
1: Ja, het leven gaat allemaal gewoon door, hè, jongens. En mijn idee. Ja. Maar ik ben weer aan de wandel.
0: Ik hoor het, ja.
1: Gedronken bij het Pannenhuske. Dus ik denk, ik zal nog eens een berichtje doen.
0: Ja, we vergeten jou ook niet.
1: In ieder geval wens ik iedereen een heel fijn weekend. En maak er allemaal iets moois van. Gaan wij ook proberen. Het is in ieder geval een heerlijke zomer. En ik zou zeggen, draai maar een zomerse plaat, Bobby.
0: Ga ik doen.
1: De groeten allemaal en tot de volgende. Houdoe!
0: Houdoe, Henk. En wandel ze. Tja, lekker zeg. Als ik een keer gepensioneerd ga worden, dan moet ik, ja, voor mij moet ik door tot mijn 80ste, denk ik dan. Maar oké, laten we zeggen dat ik ergens 68, 69 ben. Dan ga ik elke middag wandelen. Ja, want ik blijf dit programma gewoon doen natuurlijk. Dus, no worry. Of juist wel misschien. Ik blijf hier gewoon zitten. Met geen stok weg te krijgen wat dat betreft. Dus ga ik ook lekker wandelen. Nou, misschien ga ik dan met Henkie wandelen of zo. Lopen we elkaar een beetje tegemoet. Bij wijze van spreken. Henk, gezellig dat je even een berichtje deed. En een goede wandeltocht. Groetjes en een knuffeltje aan je wederhelft. Peter Altena is druk, maar doet er wel een blauw duimpje door. Hartstikke goed. Joop, Zijderlaan, stol bij Bob. Alle luisteren van onderweg. Ik ben erbij. Net geladen in IJzermond voor Alphen aan den Rijn. En die moeten vanmiddag nog uit. Oh, uptempo dus. En daarna nog even naar Moerdijk. Dus ja, dat wordt overstaan vanavond voordat ik naar huis ga. Het zal wel weer de Gouden Leeuw worden. Doe mij maar eens even een lekker bakje koffie. En natuurlijk een kipsatéetje zometeen. Met pindasaus, vanzelfsprekend, Jopie. Alvast een fijn weekend voor iedereen. En een fijne uitzending staat er ook nog bij. Nou, ja, jij ook een fijne uitzending en ook een lekker weekend. Ik doe Monique de groeten. Geef hem maar een dikke knuffel. Geef hem maar een dikke pakkert. Heel, hele lange kus geef je haar gewoon als je thuis komt morgen. En dan zeg je, die is van... Nou, die zeg je niet, die is van Bob. Nee, dan zeg je, die is van mij. Ja, nee. Maar dan weet je dat ik het eigenlijk goed bedoel. Christje van Vendrich. Joop, Monique, goed weekend. Christje van Vendrich, ik zit even aan wat lekkers. Ik zie het hier op de foto. Maar ik luister zo weer verder. Wat is dit dan? Zo op de zaak spoelen en vanmiddag nog even in België een zwembadje vullen. Met zo'n 27 kubieke meter schoon water. Ja, dat gebeurt ook inderdaad, hè? Nou, dat is een mooi zwembadje, denk ik dan. Wat zit je aan het eten, joh? Heerlijk. Een broodje met iets van vlees en pindasaus of zo. Of zie ik aardbeien? Nou ja, ik denk het, ja. Goed, vrijdagmiddag hobbyën, zeg maar, om dat zwembad te gaan vullen. Ja, jij kunt dat. Jij kunt dat. Goed bezig. Fijn weekend allemaal, Christje van Vendrich. Jij een goed weekend ook terug. Erik in Canada. Ja, goed. De morgen. Ik ben er ook weer bij. Ik sta te lossen in Little Rapids. Rabbit. Little Rabbit, hè, is dit. Doe maar een bakkie koffie. Oké, ik ga even mikken. Even inkloppen in Google Maps, Google Earth. Oh, dat is best een goed plekje. En dan richt ik het vizier van de koffie... van het koffiegeweer. Op Little Rapids. En dan komt hij aan. 3, 2, 1, vuur. En de groetjes allemaal van Erik Nijhoff. Erik, groetjes terug. Fijn dat je er bent. En een goed weekend alvast. Duurt nog even voor jou, want je loopt 6 uur achter op ons. Dus Pieter Leijendekker, Eagle Sky is erbij. Zeker wel. Zo, alles zit erin. Doe die Vincento maar een satéetje daar in Macedonië. En voor mij een beroemd broodje gezond. Van juffrouw Corrie. Homemade. Ja, dat gaan we allemaal regelen. Broodje gezond, Cor. Komt voor elkaar, Peter. Kees Diepens met een duimpje. Die had een duimpje van mij gehad. Nee, nog niet. Maar dit wil je natuurlijk wel hebben. En waar staat Marcel Duitsen dan? Nou, Marcel Duitsen, mensen, die staat in Roosendaal. Die staat te wachten totdat hij kan lossen. Er is nog één auto voor mij. Doe mij maar zo'n lekker bakkie van jou. Oké. Nog even naar Luc de MRC Mossel met een paar fotootjes van de dieplader. Die behoorlijk gevuld is. Bob en luisteraars, ik ben er ook weer bij. Zojuist geladen in Bremen. En nu onder de wol. O ja, natuurlijk ja. Vanavond weer richting de zaak en dan weekend houden hoor. Dat ding gaat naar Engeland. Isle of Crane.

in Kent. Het is een koeler om batterijen koel mee te houden. Ik wens iedereen alvast een prettig weekend. Nou, hou het hoofd koel, dat lijkt me wel zo verstandig, eerlijk gezegd. Hoe laat is het? 53. Dat betekent dat we helemaal geen tijd meer hebben voor het liedje dat Edwin zojuist gemaakt heeft met EWT. EWT moet ik zeggen. Dat doen we dan in het volgende uur. Maar ik denk, ja, waarom ook eigenlijk niet? Waarom ook eigenlijk niet? Waarom ook eigenlijk niet? Wie, wat, waar, hoe? Nou, Alan Jackson en Jimmy Buffett. It's 5 o'clock somewhere. En zo wappert de vlag, het huisje van Bordeaux, waar ze zometeen op het stalen ros stappen. Reinhard en Martina. Bob de Wolf vandaag, Alan Jackson. Workday.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
1: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig 35 euro of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Tweede Kamer moet op zoek naar een nieuwe nationale ombudsman, want de huidige, Renier van Zutphen, stopt op 1 april volgend jaar na de maximale termijn van 12 jaar. De ombudsman helpt burgers en ondernemers die vastlopen bij de overheid. Van Zutphen uitte de afgelopen jaren regelmatig kritiek op de overheid, onder meer over de toeslagenaffaire en de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen. Hij blijft in functie totdat zijn opvolger aantreedt. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is overleden. De politie heeft 7 mensen aangehouden waarbij een vuurwapen is gevonden. Het schietincident was rond 5:30 vanochtend. Buurtbewoners zeggen dat er zeker 5 schoten werden gelost. Ook gisterochtend raakte er iemand gewond bij een schietincident op diezelfde Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. En daarbij is voor zover bekend nog niemand aangehouden. Het ministerie van Defensie investeert ruim 30 miljoen euro in het bedrijf Intellic dat software maakt voor de besturing van drones. Die investering is onderdeel van een overeenkomst tussen Defensie en Intellic voor 3 jaar. Staatssecretaris Boswijk schrijft in de zojuist verschenen nieuwe defensienota dat drones een steeds grotere hoofdrol krijgen in de krijgsmacht van de toekomst. Boswijk opende deze week een nieuw innovatiecentrum op dat gebied op de campus van de TU in Delft. En met een eerbetoon aan de overleden Ayatollah Khamenei is de bevelhebber van de Iraanse revolutionaire garde, Ahmad Vahidi, voor het eerst sinds de oorlog tegen de VS en Israël in het openbaar verschenen. Op een foto van het staatspersbureau Fars is te zien hoe Vahidi in Teheran een hand op de kist van de opperste leider legt en daarbij bidt. Morgen begint de uitvaart van Ayatollah Khamenei, die bijna een week duurt. Er worden miljoenen bezoekers verwacht. Ondertussen praten Iran en de VS verder over vrede. Het weer zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het wordt weer drukker op de weg op de A4 Amsterdam richting Den Haag. 4 kilometer file bij Zoeterwoude-Rijndijk. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Een half uur vertraging alweer door de grenscontroles. Tussen Zevenaar en Duitsland 5 kilometer file. A50 Arnhem richting Apeldoorn is een ongeluk gebeurd. En het staat helemaal stil tussen Waterberg en Knoopend Beekbergen. 10 kilometer file. De rijbaan.

feest op de radio. We maken er weer een feestje van, nog een uurtje samen. Messenger Bob van Meten, bob@kbcradio.nl. Dit is Onderweg. Begon als het truckersprogramma, maar dat was een foutje. Het chauffeursprogramma voor Nederlandse chauffeurs rijden door Europa en verder buiten.

Onderweg op KBC Radio. Wat een feest om bij te mogen zijn vandaag. Ja, ik vind het echt een feestje op de een of andere manier. Lekker. Door het kalm aan, Erik Waasdorp. Waas is er ook bij gekomen. Morgen, Bob, alsjeblieft, Kati. Als het kan, Kaatje Perry, Firework. Omdat Evers, die luistert, zei hij, gisteren in Zuid-Frankrijk gestrand is door de bosbrand al daar. Oh, maar dan maakt hij nu geen melding van. Erik, vanaf de jouw bekende A6. Ja, zeker. Ga je in noordelijke richting? Ga je richting Friesland? Eerst richting Emmeloord, of niet? En kom je weer terug? Dat kan ook. Ga je richting Noord-Holland? Het zou zomaar kunnen. Ik hoorde vanmorgen een verrassende samenwerking van Snow Patrol en Kylie Minogue. Ik krijg zometeen een link. Oké, dat is niet link. Dan ga ik gewoon even naar kijken en luisteren zometeen. Oh ja, over luisteren moeten ze zometeen van Edwin T. met zijn liedje natuurlijk. Ja, van EWT Productions. Erik, dankjewel. Volgende keer gewoon even toeteren. Onderweg op KBC, Messenger Bob van Beter, bob@kbcradio.nl. Wat sta ik je te wachten? Nou, je hoorde al Alan Jackson als Bob dubbelop. Dat item laten we achter ons. Dat was voor 12 uur, maar in dit uur natuurlijk wel het weeroverzicht en de muzikale ketting. En daar hoorden we al eerder over. Jackson Browne, Dr. My Eyes, daar mag je op aansluiten. Ik heb al wat suggesties binnengekregen. En dan kunnen we die ketting weer langer maken. Nog belangrijker is, het hele weekend gaan we genieten van een UWP. De ultieme weekendplaat. Welke dat is, dat mag je een beetje zelf bepalen. Net als alle andere dingen natuurlijk in dit programma. Dus Messenger, Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. Wat je zeg maar een lekker nummer vindt. Dat horen we heel graag. Dus, tja. Onderweg op KBC. Ik ben onderwijl eventjes een berichtje aan het sturen van iemand die een beetje in toom gehouden moet worden. Dat is Peppy. Nou, dat kan ik wel. Ik krijg nog even een. Ik probeer even een fotootje te sturen zo meteen. Maar dat even buiten de uitzending om, want ja. Die zegt. Juffrouw Corrie. Die heb jij nog nooit gezien, natuurlijk, hè? Mijn kantinejuf, zeg maar. Jullie kantinejuf. Ik vraag me af wie dat is. Is dat een strakke blonde meid van 25? Of een humeurige aanbeienkoningin van 76? Nou ja, zeg. Oké. De Tucker Tarzan is er ook bij gekomen. Robert Piegen meldt zich met een berichtje. Ruud, Mammoet Roodkaker. Oh, EWT, die vertrouw ik wel. Ik noem maar. Dat was met dat liedje van Marokko toch ook, hè? Ja. Ja, die kon wel. Maar de andere dingen konden weer niet. Nou ja, er kan een heleboel wel bij ons natuurlijk. Noem maar niet zo moeilijk op. Kipsatéetjes vliegen de deur uit. Letterlijk en figuurlijk. Wat een lekkere saté. Met noodstop gemaakt kwam een schildpad van rechts. Al dus Vincento. En die bedankt ons allemaal even. Helemaal voor elkaar. Onderweg op KBC. Nou, hebben we ook serieuze zaken? Nou, in dit programma moeten we dat allemaal niet te zwaar nemen. Hè? Dat is niet echt wel nodig natuurlijk. Martina en Reinhard, die danken nog eventjes voor de merci beaucoup. Bob dubbelop. Alan Jackson, It's 5 o'clock somewhere. En thank God for the radio. Ik had gezegd dat Peter Altena erbij is. Hè? Ja, een duimpje van Peter en een duimpje van mij. Nu eindelijk weer terug. Reinhard nog even. Zelfs beter dan de ketting. Jackson Browne, Dr. My Eyes, die had jij voorgesteld. Oh, jij bedoelt Alan Jackson, thank God for the radio. En toen had ik er twee van Alan Jackson gedaan. Nou zo, ja, nee, tuurlijk. Ik snap maar weer even wel op de hoogte. De Tucker Tarzan, Robert Piegen. Goedemiddag Bob en onderweg vrienden. Vannacht in Panningen overnacht en vanmorgen begonnen in nette taal in Duitsland. En nu weer omgekoppeld in HVH. Ook wel bekend als Hoek van Holland, maar als je HVH schrijft en tikt, dan snap ik dat wel. En daarna nog even lossen en laden in Rotterdam. En dan ga ik nog even omkoppelen in HVH. En dan een retourtje Oldenzaal. En dan 3 weken vakantie. Tjonge, jongens, zeg. Wie heb je omgekocht op de zaak? Mario! Mario van Mammoet Roodkaker is er ook bij. Mario van Zuilen. Goedemorgen, middagavond Mario. Ja, Luc gaat al op één oor. Die snapt ook helemaal niks meer van het dag- en nachtritme. Maar jij bent onderweg bezig. Ik bedoel, overdag. Oké. Goed dat je er bent, Mario. Gezellig. Hannes, Tontrans. Ik had al gezegd wat hij aan het doen was en moest doen vandaag. Mijn idee voor de ketting. Aansluiten op Dr. My Eyes van Jackson Browne met Boney M. Brown Girl in the Ring. Daarachteraan Bobby Brown met Every Little Step. En Bobby Fuller 4. De Bobby Fuller 4. 60s, I Fought the Law. Oh ja, ja. Geinig. Stegeman. Daar houd ik van. Elwin Stegeman dan wel te verstaan, hè? Hartstikke goed. En ik krijg toch een fotootje van Peter Altena. Druk aan het hooi. Laden.
in de vrachtwagen. Dat gaat allemaal goed. Ik zie het. Ik zie het zo gebeuren. Chrisje van Vendrich, curryworstbob met een broodje. Dat is het. Oh, het is toch curryworst. Ja, het is een beetje rood. Ik dacht, zijn het nou aardbeien of is het nou worst? Maar nee, je hebt gelijk. Het is curryworst. Goed, messenger Bob van Beter. Bob@kbcradio.nl als je er ook bij wil zijn. Gerben, van harte gefeliciteerd. En of ik het liedje nou eigenlijk wil laten horen. Het zou UWP kunnen zijn, maar laten we eerst even luisteren naar het nummer dat EWT Project heeft gemaakt. Het nummer heet, hoe heet dat ook alweer? Diesel en Wild Women. Nou, bij deze. Gaan we dat horen of niet? We gaan het wel horen, maar ik moet eventjes iets regelen. Want anders gaat het heel gek klinken. En dat is het waarschijnlijk niet. Dus ik moet eventjes de tijd vol lullen, denk ik dan. Dat gaan we doen. Messenger Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. Het liedje van EWT Project, Edwin Tempelman Producties, zeg maar. Diesel en Wild Women. Had ik al aangekondigd, dus bij deze. Oké, het is best een lekker plaatje, denk ik hoor. Het begint al goed. Voor alle truckers en chauffeurs onderweg, waar dan ook. Voor mij is het ook een primeurtje, mensen. Ik durf het wel aan. Edwin T. EWT Project.

0: Nou ja, tuurlijk, smaken verschillen. Maar dit is echt een country rock. Zo, met de stem van Edwin erbij. Het is echt geweldig. Hij zegt, ik ben het een beetje aan het uitvogelen. Maar het houtje van de straat, dan heb je ook wat. Zo, de mythes zeg, hé. Wat is dit leuk. Diesel Wild Women, geweldig gemaakt. Ja, AI, dat gaat ons allemaal overnemen. Ik denk, volgende week neem ik vrij. En dan neemt AI mij over. Ik bedoel, nou, moet je wel heel wat kwaliteit in huis. Goed, oké. Geweldig, goed gedaan, Edwin. Of het nou UWP gaat worden, het zou zomaar kunnen. We dragen hem gewoon voor. We kijken straks wel de meeste stemmen voor geld. En dan gaan wij zo het weekend in met Diesel en Wild Women bijvoorbeeld. New country, country rock, nu we het daar toch over hebben.
1: Hit from the heartland.
2: Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country-programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de Best New Country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.
1: Hits from the Heartland on the Mighty KBC.
0: Morgenavond van 11 tot 1 uur 's nachts.
3: Dit is Onderweg.
1: Op

0: Ze heet Ella Langley. 27 jaar. En geen AI, hè, voor de duidelijkheid. Niet dat dat slecht was, net helemaal niet. Choosing Texas is haar nieuwe single. Choosing Texas, Tennessee. Ik vind het mooi. Onderweg op KBC. Zometeen het weeroverzicht voor Europa. Aansluiten voor de muzikale ketting. Ik heb nou meerdere mogelijkheden. Jackson Browne en Dr. My Eyes. Erik W. komt met het idee. De Eagles, Flying Eyes. De Sandy Coast met Hans Vermeulen en The Eyes of Jenny. Ook lekker. Mooi nummer is dat trouwens ook. En Johnny Travolta zelf en Sandy. En Lord Oegstgeest, dat is hij aan het doen op de A6 op dit moment. Kijk eens aan. Oegstgeest in zuidelijke richting is dat. Nou, eigenlijk in westelijke richting zometeen. Volgende keer even toeteren, Das. Dat was leuk. De Frico Amigo luistert ook weer even mee. Bob, goedemiddag. Vandaag een mooi rijdagje richting de Casa. Ik wens jou en alle luistervinkjes ook een heel prettig weekend. Oh, en lekker kipsatéetje als het kan. Met de groeten vanaf Nuremberg. Ik dacht eerst Nuremberg, maar Nuremberg. Oké. Nuremberg, Nuremberg, Nuremberg. Oké. Nuremberg, dat is Zweden. Hè? Dit is Nuremberg in Duitsland. Claudio, dank je wel voor je berichtje. En de kipsaté komt eraan. De kipsaté is on its way to you. Onderweg op KBC. Nou, we zijn lekker bij en nog wat berichten zometeen. Even kijken hoor. Gerrit de Barragaande willen zich ook even in de strijd mengen. Oh, Peter Altena, nog even voor de dierenkliniek Emmeloord. Daar even wat lossen en dan heb ik weekend. Oh, dat hooi bedoel je, ja. Ja, ja, duidelijk, ja. Heel goed bezig. Goed weekend allemaal van Peter, uw klooster. Ja, ook weer mooi meegenomen. Zal ik eens even kijken of we er weer over zich kunnen voorschotelen. Hoe zou het zijn? Vorige week vrijdag had ik, ja, vanwege de omstandigheden dat de studio voor de leftovers van de studio in het oude huis van de Vliering en zo, die moest allemaal verhuisd worden op de heetste dag ongeveer tot nu toe van 2026. We hadden geen live en kicking radio. Dat is een week geleden trouwens, vandaag weer wel. Dus vandaag een live UWP keuze. Ultieme weekendplaat, hè, voor de duidelijkheid. Ik denk dat we even met het weer moeten gaan. Lijkt me goed, zei ik toch? Ik heb hem inmiddels voor me staan. Het weeroverzicht voor Europa. België, daar beginnen we natuurlijk altijd mee. Dus ook vandaag veel zon, maar ook stapelwolken. Om een uur of 6 vanavond is het zo'n beetje 22 graden nog. De temperatuur gaat namelijk opklimmen. Staardig mee bezig. Met weinig wind vandaag in België. 20 tot 25 graden Celsius. Rond zonsondergang toch nog wel een graad of 15 tot 18. Een warme avond best in België. Zomerse dag, morgen op het menu. Veel ruimte voor zon, 6, 27 graden. Aan de kust wel wat minder hoor, 24 graden. Nou, nog niet zo gek. En zondag wel wat meer wolken dan morgen, want een dag met veel zon wordt op die manier afgewisseld met 22 aan zee en 25 graden elders. Wolkenvelden die overtrekken, er kan wat lichte regen uitvallen. En na het weekend in België zijn er aangename temperaturen... met de buienkansen die aanwezig zijn bij 21 tot 23 graden. Zo, die halen we er ook even bij. Italië, in grote delen is het zonnig en vooral heet. In steden als Rome, Milaan en Florence 32 tot 36 graden... waarbij natuurlijk de zon volop schijnt. In de middag ontstaan er op veel plekken meer stapelwolken... die verspreid over Italië en vooral in de bergen... tot een regen- of onweersbui kunnen uitgroeien. Ja, de komende dagen verandert er niet al te veel... Ik ben er ook niet morgen en overmorgen, dus maandag pakken we de draad weer op, zeg maar. De kans volgende week op enkele regen- en onweersbuien is wel aan het stijgen trouwens. Dan Spanje, zon overgoten in bijna overal waar het erg warm is, of heet misschien zo gezegd. Op de bekende Spaanse Costa's, de stranden in het oosten en ook in het zuidoosten is het nog goed uit te houden met een graad of 30. In het binnenland is het echt al veel warmer, zelfs op dit moment. Het heetst weer in Sevilla met elke dag en ook vandaag weer waarden van boven de 40 graden die gemeten zullen gaan worden. In de regio geldt dan ook code oranje. Oh nee, dat is oranje. Naranja is het toch of zo? Ja, naranja, vanwege de hitte. Voor verkoeling kun je dan terecht in het Baskenland, alsof je een keuze hebt. Want hier liggen de maxima met 25 graden, zomerse temperatuur aanzienlijk lager. Dan moet je rekening houden met veel bewolking en kan er een spettertje regen uitvallen. Ja, het is kies of delen in dit geval. Voor wat betreft Frankrijk, ook hier veel ruimte voor zon. Met Parijs ook weer temperaturen van rond de 30 graden. Het kan nog wel oplopen naar 32 graden in het weekend. Voor de rest sowieso temperaturen van rond de 30 graden in Frankrijk. Pas later, ergens volgende week, verschijnen er wat wolken. Die kunnen uitgroeien tot buien. Is niet gezegd dat, maar het kan. Ook in Bretagne schijnt de zon. In dat deel van Frankrijk liggen de temperaturen zo op 25 graden. Great Britain met in grote delen van de UK, de Verenigd Koninkrijk, prima zomerweer. Sowieso voor Engeland geldt dat. Ik heb het gisteren ook verteld. Londen pakt met 6, 27 graden uit. In het weekend zelfs 29 graden Celsius. Ook het vooruitzicht naar volgende week. Zomersweer, temperaturen tussen de 25 en 29 graden. Morgen in Schotland. Tot en met maandag valt er enige tijd regen uit de bewolking. 17 tot 19 graden. Halverwege volgende week nemen de neerslagkansen in Schotland af. Dan naar Duitsland, waar een licht wisselvallige periode met zon, wolken en buien op dit moment in het weekend alweer plaats gaat maken voor het droog en zonnig weer. De temperatuur gaat naar de zomerse 25 graden. En na het weekend is er een beetje tweedeling. Het noorden en het zuiden. Vroeger was het Oost- en West-Duitsland, nu is het Noord- en Zuid-Duitsland. In het zuiden blijft het zonnig en warm. Temperaturen liggen tussen 25 en 30 graden. En het noorden, met regelmatig regen, liggen de temperaturen een stukje lager. Tot 25 graden. Maar het scheelt nog wel. Voor Oostenrijk, de komende twee dagen, dit weekend, prima vakantieweer. De zon schijnt uitbundig. Maar wolkenvelden kunnen lokaal wel uitgroeien tot een bui. Temperaturen 25 tot 30 graden. En ook in het andere Alpenland, Zwitserland, 25, 28 graden in het noorden en regionaal 30 graden in Lugano bijvoorbeeld. Alleen vandaag krijgt het noorden wel waarschijnlijk te maken met nog wel wat bewolking waaruit regen voort gaan komen. Ik zeg tot zover. Doen we even rustig aan met zometeen Jimmy Cliff en Wild World. Eigenlijk leven we daar wel in, maar ja, je leeft nu. En niet anders.
1: We are officially the hottest AM station.
2: Onderweg met Bob van Beten.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk,

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De Tweede Kamer moet op zoek naar een nieuwe nationale ombudsman, want de huidige, Renier van Zutphen, stopt op 1 april volgend jaar na de maximale termijn van 12 jaar. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is overleden. De politie heeft 7 mensen aangehouden waarbij een vuurwapen is gevonden. Het ministerie van Defensie investeert ruim 30 miljoen euro in het bedrijf Intellic dat software maakt voor de besturing van drones. En met een eerbetoon aan de overleden Ayatollah Khamenei is de bevelhebber van de Iraanse revolutionaire garde, Ahmad Wahidi, voor het eerst sinds de oorlog tegen de VS en Israël in het openbaar verschenen. Het weer zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog.
1: Even de Hart van de ANWB. Het is wat drukker aan het worden op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Staat door een ongeluk 4 kilometer file tussen Culemborg en Afrit Geldermalsen. De vertraging is een kwartier. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door de controle 7 kilometer file tussen Zevenaar en de Duitse grens. A50 Arnhem-Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Beekbergen. 15 kilometer file. Veel vertraging door een vrachtwagenongeluk. Er is 1 rijstrook dicht. En de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 3 kilometer file.

0: Wild World.
1: Jimmy.
0: Jimmy Cliff. Uit 71. Ook door andere artiesten mooi op de plaat gezet altijd, dit nummer, moet ik je zeggen. Maar dit is die original version. Nou, voor de ketting. Zometeen maar eens een start ermee maken. Mooie schakelingen binnengekregen om aan te sluiten op Dr. My Eyes. Van Jackson Brown. Wat gaat het worden zometeen? Je gaat het meebaken. Bij KBC als je blijft luisteren. En UWP-ideeën, kom er nog even mee. Met een minuutje of 10 wil ik het echt wel weten. Tenminste, dan wil ik alle dingen verzameld, alle ballen verzameld hebben, zeg maar. Ik heb even geluisterd naar het nummer van... Ja, ik moet even wennen aan Snow Patrol en... Kylie Minogue. Het nummer heet These Alarms. Kijk of ik er aan toe ga komen, hoor, zo meteen. En Firework voor jouw collega Evers, die staat. Jouw collega bedoel ik Edwin, Erik Waasdorp, sorry. Firework vanwege de bosbranden daar in Frankrijk. Dus kijk of we het allemaal gaan redden vandaag. Een beetje stampen en doe mijn best, zeg maar. Jouw idee is Eagles Lying Eyes als eerste voor de ketting, Erik. Je maakt grote kans, zeg ik dan. Onderweg op KBC. We gaan eens even naar Marcel Duitser. Die heeft alweer gelost, mensen. Hij kan laden in Almelo. Zegt hij zelf. Dus nou bij deze. Je krijgt een sticker van mij. Ja, ik doe even een duimpje, goed? Onderweg op KBC Radio. We gaan naar de Barregaande, naar Gerrit. Hoe is het met Gerrit eigenlijk, Gerrit?
2: Hey, vriendje van de radio.
0: Hey.
2: Gerrit hier de Barregaande op de vrijdag.
0: Jij durft, zeg maar. Ja, vertel, Gerrit.
2: Joh, je zult wel denken, wat leuk, even een berichtje van Gerrit.
0: Nou wel.
2: Gerrit hemzelf, maar...
0: Maar?
2: Ik ben het niet, joh.
0: Hé?
2: Ik ben AI.
0: Ja, ja, dag.
2: Ik ben gewoon AI. Dus ik ben het niet echt.
0: Ja.
2: Ik ben gewoon AI gegenereerd nu, as we speak. Ja, ik heb even wat in Gemini gegooid. Nou, die heeft een berichtje en dat is wat je dus nu hoort. Dus ik ben het niet echt.
0: Maar toch wel.
2: Nee, wat je nu hoort is AI gegenereerd.
0: Oh.
2: Dus nee, want anders had je natuurlijk wel een mondorgeltje of zo gehoord.
0: Ja, dat is waar, ja.
2: Maar ikzelf, als ik het zelf was natuurlijk, hè. Oh,
0: ja.
2: Dat doet Gemini dus ook al. Die genereert ook al mondorgeltjes.
0: Zeker. Ja, zo gaat dat.
2: Nou, maar, nee, is maar gekheid. Ik ben het natuurlijk zelf. Maar...
0: Oh.
2: Ja, de wereld wordt steeds gekker, joh.
0: Ja,
2: je hoort bijna het verschil niet, hè.
0: Oh, ja.
2: Als je dat EWT-projectje ook hoort, het is ongelooflijk, hè.
0: Ja.
2: Dus, maar ja, zolang als daar geen mondorgeltje in zit... Ja, kappen nou met het ding. Dus, oh, en Gerben Pop, ook gefeliciteerd.
0: Oh.
2: Goedemiddag, zit joh.
0: Nou.
2: Nou, en voor de rest, iedereen een fijn weekend... En tot maandag!
0: Ja, zo gaat het allemaal. Ja, dat is gewoon dit. Ja, zie je wel. Ik heb hem ook hier. Ook hartstikke alive en kicking, maar niet heus, zeg maar. En ook dit heb ik ook, is ook AI geweest.
3: KBC, verkeersmeldingen.
0: Ja, zie je wel. Onderweg naar een UWP, een ultieme weekendplaat, maar eerst die ketting, hè. Ja, eerst die ketting. Oh, wat fijn. Oh, wat alsof we weer zo voor het podium staan bij het Gelre Dome in Arnhem.
4: De muziekketting, schakel 1.
0: Lying Eyes van de Eagles, daar gaan we, mensen. Onderweg op KBC.

0: Eerst een schakelende ketting. Ja, voor al die anderen die input hebben gegeven waar dit niet meer op aan kan gesloten worden. Ja, dat is dan even jammer. Maar misschien kun je nog even verder denken. Ik ben benieuwd. Flying Eyes van de Eagles. Chris Kras ging nog even door de berichten heen, waarbij ik José, Kees en Buck vergeten had, de drie musketeers. Want Bob en Onderwegjes, de drie musketeers, die zijn in een vrolijke stemming. Met onze nieuwe aankleding die we uitgezocht hebben voor de nieuwe koets. Ah, geweldig. Ik ben benieuwd naar de foto's. Voor nu wensen we iedereen een heerlijk weekend en al dan niet in de cabine of thuis met de groeten van ons. Kees, José en Buck. De drie musketeers, hè? Jullie ook een fijn weekend. En de foto's zien we al wat tegemoet. Onderweg op KBC.
1: De muziekketting. Schakel 2.
0: Lying Eyes. Ik wil niet dat je liegt. Maxime en Hanna mee. Minuutje lopen.

inschakelen voor de ketting. En dan... Dan is het tijd voor de UWP, de ultieme weekendplaat. Maar nu een mededeling. Jeroen Schild is onderweg. Die hebben we nog niet gehoord. Die ga je nog even horen. Hij zegt op de A50 van Beekberg richting Apeldoorn. Oei, daar is een vrachtwagen door de vangrail geschoten. Ter hoogte van Loenen op de A50. Oei, een bekende plek voor mij. Kreeg net door van een collega. Nou ja, ik ben er wel geweest, laat ik het zo zeggen. Maar ergens in die buurt heb ik wat herinneringen liggen. Dus de A50 van Beekberg naar Apeldoorn, een vrachtwagen door de vangrail geschoten. Dat kreeg hij net door van een collega. Goed om even mee te krijgen. Verkeersmededelingen, altijd even VK spatie en dan verzenden. Dan zie ik ze zo gauw mogelijk op mijn beeldscherm. Moet ik even op links kijken en dan zie ik dat voorbij komen. Dus dat is hartstikke mooi. Goed, derde schakel in de ketting. Het is, ja, Chippy, het is hem niet geworden. Danny, die gaf ook die input. Eagle Eye Cherry, in aansluiting op nummer 1 Lying Eyes van The Eagles. Zou dat nummer 2 worden? Het gaat hem niet worden. Save Tonight is wel een lekker nummer trouwens. Ja, wat dan wel? Nou, het werd dus Maxime. En Hanamee, of Hanamee en Maxime eigenlijk. En ik wil niet dat je liegt. En dan Hanamee, mee. Ja, Maxime, ik wil niet dat je liegt. Lastig hoor, lastig. Hanna. Kunnen we ook doen. Maar dat wordt hem niet, dit wordt hem wel. Rihanna. Samen met Shakira.

0: forget you.
1: Een beetje voor mij vergeten plaatjes. Shakira en Rihanna en Can't Remember to Forget You. Logisch. Onderweg op KBC. We zijn er bijna. Ik had de naam van Harry nog helemaal niet genoemd. Die zit hartstikke lekker op zijn vrijdagavond in Brisbane op zijn balkon. Kijkt naar buiten en denkt, ja, waar blijft mijn bericht nou? Nou ja, Harry is er gewoon bij de hele week al. Lekker aan het

0: luisteren en geef de nodige input. Het is vandaag bijvoorbeeld ook nog wel de dag van de waardering voor de airconditioning. Niet te geloven. Nou, wat dacht je van vierde chocoladewafeldag in België met de heerlijke chocoladewafels? Bij ons in Nederland kunnen we dat ook wel even doen. Nou ja, oké. Okay. En het is vierde dag zonder plastic zak. Maak een verschil voor de aarde, wordt er ook bij gezegd. Ja, dat is ook wel mooi natuurlijk, ja. Hebben we nog iets? Vier blijf uit de zondag. Niet zondag, want dat is het nog niet. Het is vrijdag. Blijf uit de zondag. Gezondheidsbewuste activiteiten doen vandaag. Ja, ik heb het al warm genoeg bij het idee alleen al, moet ik zeggen. We zijn er doorheen, mensen. Door bijna alle berichten, volgens mij. En we hebben alleen nog de ultieme weekendplaat te gaan. We houden het tempo hoog. Vinden we leuk. Het is toch niet zo heel warm. Wat dacht je ervan?
1: Een heel fijn weekend. Rust eens lekker uit.
2: De ultieme
1: weekendplaat. Een heel fijn weekend.
0: Wow. Doen we zo meteen nog even een zwaaimomentje. Ga ik jullie een veilige kilometers ver en zijn een heel lekker weekend en zo. Maar eerst genieten van de BB&Q-band. Ofwel de BB&Q-band, het nummer On The Beat. En zo houden we de tempo lekker hoog. Uit 1981.

0: Ja, nog even een klein stukje luisteren naar Jeroen, want die hebben we gemist vanmorgen. Even een klein stukje, Jeroen.
1: Ja, goedemorgen, middag Bob, met Jeroen. Ben er ook weer bij.
0: En ja, gelukkig.
1: En alle luisteraartjes ook, goeiedag.
0: Ja.
1: Nou, gisteravond ben ik tot Hoekster gekomen, hè, vlak voor Hoekster, in een parkeerhaven.
0: Ja.
1: Mijn goede maat, vriend, collega, Frans, die had even het spulletje afgekoppeld en met zijn losse trekker even een plekje voor me gereserveerd.
0: Dat is een aardige collega, zeg.
1: Toppie.
0: Ja.
1: En nou, ben we gisteravond hier het dorpje nog even in geweest.
0: Oké. Ja, we moeten even snel. We moeten door. Jeroen, we moeten even door.
2: En vanmorgen volgende moet ik om 7:15 bij het bedrijf waar ik moest lossen.
0: Ja.
2: Dus nog een kwart over acht op.
0: Oké, goed, Jeroen, dankjewel. Hij zegt, ik ga er vanmiddag even 2 weken uit. Even bijtanken. En tot de volgende. Ik wens je een goede tijd. Natuurlijk, Jeroen. En fijn dat je er zo vaak bij was. Hannes, ach wat jammer, die Ohio Express, een chewy. Ja, daar had ik op kunnen kauwen, maar dat is hem niet geworden. Komt net binnen. Beetje laat. Te laat. Maar we hebben een mooie UWP uitgekozen. Hannes, misschien deze voor komende week. Komend weekend, beter gezegd. De week daarna bedoel ik dan op het weekend. Dit was hem. Onderweg op KBC. Volgende keer weer via barregaanderadio.nl, Hollands Palet in Den Haag Totaal. En natuurlijk altijd via de streams van KBC Radio, via de diverse radio-apps of kbcradio.nl. Ik ga je een lekker weekend wensen, veilige kilometers natuurlijk en zo. En voor degenen die op vakantie gaan, have a nice holiday! En maandag dan meld ik me weer, live en kicking, maken we weer samen radio. Ik vond het wel weer een feestje vandaag. Ik hoop jullie ook natuurlijk. Dus gaan we elkaar weer spreken. Dat lijkt me goed. Aanstaande maandag. Tussen 11 en 1. Een live and kicking radio maken. Dat doen we lekker samen. Anders is het niet een live and kicking. Om samen tot iets leuks te komen natuurlijk. Ja. Nogmaals, fijn weekend. En tot maandag. En blijf luisteren, want Mark is er vanmiddag met het zoutuur van 3 tot 4. Muziek uit de tijd van de zeezenders en tot die tijd meer dan 50 jaar popmuziek. En weekend lekkere programma's, onder andere de heerlijke hits, de Amerikaanse hits op zaterdagavond, dus morgenavond. En Camille vanaf 11 uur erachteraan. Tot dan.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een busongeluk in Pakistan zijn 40 mensen om het leven gekomen en 8 anderen gewond geraakt. De overvolle bus reed met hoge snelheid toen de chauffeur de controle verloor en het voertuig in een kloof stortte. Het ongeluk gebeurde in een bergachtig gebied in het noordwesten van het land. Volgens lokale autoriteiten is het een van de dodelijkste verkeersongelukken in Pakistan van de afgelopen jaren. In dat land komen vaker verkeersongevallen voor door slechte wegen en vooral onveilig rijgedrag. Afgelopen maand is de economie van de eurozone niet gegroeid, maar ook niet gekrompen. Volgens marktonderzoeker S&P Global hield de bedrijvigheid beter stand dan eerder werd verwacht. De index voor de economische activiteit kwam uit op 50 en dat is precies de grens tussen groei en krimp. Eerder ging men uit van een krimp van de economische activiteit door de stijgende prijzen en verstoringen in de aanvoer door de oorlog in het Midden-Oosten. Vooral de dienstensector presteerde beter dan vooraf was ingeschat. De Tweede Kamer moet op zoek naar een nieuwe nationale ombudsman, want de huidige, Renier van Zutphen, stopt op 1 april volgend jaar na de maximale termijn van 12 jaar. De ombudsman helpt burgers en ondernemers die vastlopen bij de overheid. Van Zutphen uitte de afgelopen jaren regelmatig kritiek op de overheid, onder meer over de toeslagenaffaire en de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen. Hij blijft in functie totdat zijn opvolger aantreedt. En de Nederlandse aardoliemaatschappij mag bedrijven niet verplichten om mee te betalen aan de afhandeling van de aardbevingsschade als ze van de gasopslag in Grijpskerk gebruik willen maken. Toezichthouder ACM vindt die voorwaarden onredelijk omdat de NAM zelf verantwoordelijk is voor de schade. De maatregel moet ervoor zorgen dat de gasopslag op tijd kan worden gevuld voor de komende winter. Op dit moment zijn de Nederlandse gasopslagen nog pas voor ruim 26% gevuld. Het weer, zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is druk, er is nogal wat aan de hand op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Is een ongeluk gebeurd, 6 kilometer file tussen afrit Veghel en afrit Kerkdriel. De vertraging is een half uur, er zijn 2 rijstroken dicht. A27 Almere-Gorkum, 5 kilometer file bij knooppunt Lunetten door bergingswerkzaamheden. Op de A50 Apeldoorn, Arnhem richting Apeldoorn, tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Beekbergen staat het helemaal stil, 16 kilometer file. Door een vrachtwagenongeluk zijn voorlopig 2 rijstroken dicht. En de vertraging is groot op de A50 Arnhem richting Os. Dus ik loop het Valburg en Bankhoef 6 kilometer file. Half uur vertraging door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Ik kan omrijden via Nijmegen, via de A73 en de A325.

0: Jouw station.
1: Spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een busongeluk in Pakistan zijn 40 mensen om het leven gekomen en 8 anderen gewond geraakt. De overvolle bus reed met hoge snelheid toen de chauffeur de controle verloor en het voertuig in een kloof stortte. Afgelopen maand is de economie van de eurozone niet gegroeid, maar ook niet gekrompen. Vooral de dienstensector presteerde beter dan vooraf was ingeschat. De Tweede Kamer moet op zoek naar een nieuwe nationale ombudsman, want de huidige, Renier van Zutphen, stopt op 1 april volgend jaar na de maximale termijn van 12 jaar. En de Nederlandse aardoliemaatschappij mag bedrijven niet verplichten om mee te betalen aan de afhandeling van de aardbevingsschade als ze van de gasopslag in Grijpskerk gebruik willen maken. Het weer zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het begint al behoorlijk druk te worden op de weg. Inmiddels zo'n 350 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A2 Eindhoven richting Utrecht. Bij Kerkdeel gebeurt er een ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging nog wel 20 minuten. Ook een ongeluk op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens. De hoogte van Zevenaar. Ook hier is de weg weer vrij. En de vertraging is daar een kwartier nog. De A50 dan Arnhem richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en Beekbergen is een vrachtwagen geschaad en gekanteld met oplegger en al. Twee rijstroken zijn dicht. Vertraging is opgelopen tot ruim een uur. De A50 Arnhem richting Os. Voor knooppunt Ewijk ook een ongeluk. Hier is de weg gelukkig weer vrij. En de vertraging nog een kwartier.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Alle mbo, hbo en wo-studenten krijgen in 2028 wettelijk recht op een stagevergoeding. Het kabinet legt dat vast in de wet, maar een minimumbedrag komt er voorlopig niet. Volgens minister Letchert moeten sectoren en stagebedrijven zelf zorgen voor een redelijke vergoeding. Maar als dat onvoldoende gebeurt, kan later alsnog een wettelijk minimum worden ingevoerd. Bij een te hoge verplichte vergoeding stoppen sommige bedrijven en instellingen misschien met het aanbieden van stageplekken. 3 mannen van 41, 51 en 53 jaar uit Rotterdam zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van ruim 100 miljoen euro. Volgens de FIOD gebruikten ze daarvoor meerdere bedrijven, waaronder een uitzendbureau. Het geld zou zijn doorgesluist naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. De politie doorzocht 11 panden en nam onder meer 4 woningen, 2 auto's, een boot, een geldtelmachine en contant geld in beslag. Een van de 3 mannen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. Bij een busongeluk in Pakistan zijn 40 mensen om het leven gekomen en 8 anderen gewond geraakt. De overvolle bus reed met hoge snelheid toen de chauffeur de controle verloor en het voertuig in een kloof stortte. Het ongeluk gebeurde in een bergachtig gebied in het noordwesten van het land. Volgens lokale autoriteiten is het een van de dodelijkste verkeersongelukken in Pakistan van de afgelopen jaren. In dat land komen vaker verkeersongevallen voor door slechte wegen en vooral onveilig rijgedrag. En het kabinet wil een maximum invoeren voor winstuitkeringen in de zorg en jeugdhulp. Daarmee moet worden voorkomen dat zorggeld bij investeerders terechtkomt. Het huidige verbod op winstuitkeringen verdwijnt omdat dat volgens het kabinet niet goed werkt. Zorgaanbieders moeten bovendien aan strengere regels voldoen en hun administratie op orde hebben. Apothekers hebben in 2024 het meeste winst uitgekeerd. Het wetsvoorstel gaat naar verwachting later dit jaar naar de Tweede Kamer. Het weer, zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover het radionieuws.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is weer druk op de weg. Er zijn ook een hoop incidenten op de A2 Maastricht-Eindhoven. Bijvoorbeeld een ongeluk zorgt voor 8 kilometer stilstaand verkeer tussen Weert-Noord en afrit Valkenswaard. 40 minuten erbij. De linkerrijstrook is afgesloten. A2 Amsterdam-Den Bosch tussen Utrecht-Leidsche Rijn en Knoop het Everdingen 13 kilometer file door bergingswerkzaamheden. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 8 kilometer file door een ongeluk. De weg is daar weer vrij. Op de A50 Arnhem richting Apeldoorn staat het helemaal stil tussen Knoop het Waterberg en Knoop het Beekbergen. Over 15 kilometer veel vertraging door een vrachtwagenongeluk zijn 2 rijstroken dicht.
8: We

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Alle mbo, hbo en wo-studenten krijgen in 2028 wettelijk recht op een stagevergoeding. Het kabinet legt dat vast in de wet, maar een minimumbedrag komt er voorlopig niet. Drie mannen van 41, 51 en 53 jaar uit Rotterdam zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van ruim 100 miljoen euro. Bij een busongeluk in Pakistan zijn 40 mensen om het leven gekomen en 8 anderen gewond geraakt. De overvolle bus reed met hoge snelheid toen de chauffeur de controle verloor en het voertuig in een kloof stortte. En het kabinet wil een maximum invoeren voor winstuitkeringen in de zorg en jeugdhulp. Daarmee moet worden voorkomen dat zorggeld bij investeerders terechtkomt. Het weer zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk. Het is vooral heel erg druk bij Arnhem door ongelukken, maar ook van Utrecht naar het zuiden lange files. Op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en de afrit Valkenswaard staat ook een lange file. Daar heb je nu een uur vertraging door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Er is ook een ongeluk gebeurd op de A10 bij de Koentunnel. Daar is de weg ook deels afgesloten. Je kunt omrijden via de Ring Noord, via de Zeeburgertunnel als je richting Rotterdam moet. Op de A8 is het daardoor ook vastgelopen van Zaanstad naar Amsterdam bij knooppunt Koenplein, bijna een uur vertraging. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar, 20 minuten vertraging. Daar gebeurde eerder een ongeluk, maar alle rijstroken zijn vrij. Je moet nog wel rekening houden met grenscontrole. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij knooppunt Beekbergen is ook een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Er zijn 2 rijstroken dicht en dat kost je een uur.
3: Ja, Breker, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
4: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
3: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
4: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
3: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
4: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
3: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakkie gaan kopen. Stay tuned.
5: De echte professionals kiezen voor Serial Wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, Wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serial Wireless antennes.
4: Brik.
3: Ja, Breker, kom maar.
4: Hé, hey, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie. Kun je me nu wel verstaan?
3: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
4: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
6: Koop je CB bij KBC.
7: Roger.
6: Ga naar kbcimport.com.

0: zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 60-jarige Duitser is overleden nadat hij maandag door de bliksem werd getroffen op het strand bij het Zeeuwse Renesse. Zijn vrouw werd ook geraakt en is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Ze maakte naar omstandigheden goed. Het stel liep tijdens een zware onweersbui over het strand toen de bliksem insloeg. De man overleed 2 dagen later in het ziekenhuis. Volgens het KNMI sterven er in Nederland gemiddeld 1 tot 2 mensen per jaar door een blikseminslag. De verkeersboetes hadden in 2024 en 2025 niet verhoogd mogen worden. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald. Volgens de rechter mogen boetes niet worden gebruikt om gaten in de rijksbegroting te dichten. Door die verhogingen is een scheefgroei ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. De uitspraak kan gevolgen hebben voor de manier waarop het kabinet verkeersboetes vaststelt. Vorig jaar leverden die verkeersboetes zo'n 1 miljard euro op voor de schatkist. 3 mannen van 41, 51 en 53 jaar uit Rotterdam zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van ruim 100 miljoen euro. Volgens de FIOD gebruikten ze daarvoor meerdere bedrijven, waaronder een uitzendbureau. Het geld zou zijn doorgesluist naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. De politie doorzocht 11 panden en nam onder meer 4 woningen, 2 auto's, een boot, een geldtelmachine en contant geld in beslag. 1 van de 3 mannen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. En provincies gaan gemeenten die te weinig statushouders huisvesten weer aanspreken op hun wettelijke taak. Het afgelopen half jaar liep ruim 70% van de gemeenten achter op de opvangdoelen van het kabinet. Provincies zijn verplicht om in te grijpen als gemeenten hun achterstanden niet inlopen. Tot nu toe kozen ze vooral voor overleg en ondersteuning. In onder meer Zuid-Holland hebben 4 gemeenten al een laatste waarschuwing gekregen van de provincie. Het weer zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Miami Radio.

Mooie opening vandaag, leek ons, met Len Barry en net Love is the Seventh Wave van Sting. Nieuwe editie van het Zuiduur. Samenstelling Bob van Beten en techniek en montage Erik van Willigen. Dire Straits, koffie naar mijn hand en Water of Love.

0: laatste uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Dit is Tineke de Nooi en je luistert naar het Zoute Uur.

Beatles gehad en ik werp een blik terug. Ik bedoel eigenlijk even een terugblik. Na Dire Straits was het die Eamon Corner en Hello Susie, jaren 60. En Beretta's Theme, TH, van Sammy Davis. En dan nu de good old Beatles en rock and roll music.

ik dit Zouten Uur aan het voorbereiden was, dacht ik, laat me eens onderzoeken of kunstmatige intelligentie een betere tekst schrijft dan ik. En dit kwam eruit. AI, ik ga het nu AI noemen, AI kan snel teksten maken en verbeteren. Dat is handig, maar er zijn ook beperkingen. Hieronder staan kort de belangrijkste voor- en nadelen. Voordelen van AI bij het schrijven. AI werkt snel en maakt snel een eerste opzet. AI helpt bij spelling, grammatica en herschrijven. AI is handig bij routinewerk en brainstormen. De nadelen van AI bij het schrijven. AI kan fouten maken, dus controle blijft nodig. De tekst kan algemeen of onpersoonlijk klinken. Bij moeilijke onderwerpen mist soms diepgang. Conclusie. AI is vooral sterk in snelheid en ondersteuning. Een mens blijft belangrijk voor nuance, controle en een persoonlijke stijl. In de tijd van de zeezenders hadden we in de verste verte, vrienden, geen idee dat de toekomst dit voor ons in petto had.

0: Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Een 60-jarige Duitser is overleden nadat hij maandag door de bliksem werd getroffen op het strand bij het Zeeuwse Renesse. Zijn vrouw werd ook geraakt en is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Ze maakte naar omstandigheden goed. De verkeersboetes hadden in 2024 en 2025 niet verhoogd mogen worden. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald. Volgens de rechter mogen boetes niet worden gebruikt om gaten in de rijksbegroting te dichten. 3 mannen van 41, 51 en 53 jaar uit Rotterdam zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van ruim 100 miljoen euro. En provincies gaan gemeenten die te weinig statushouders huisvesten weer aanspreken op hun wettelijke taak. In onder meer Zuid-Holland hebben 4 gemeenten al een laatste waarschuwing gekregen van de provincie. Het weer zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk op de weg door recreatieverkeer, maar ook door verschillende wegwerkzaamheden. De A27 is natuurlijk dicht bij Gorkum. Daardoor is het extra druk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daardoor tussen Utrecht en Everdingen ruim 20 minuten vertraging. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hoefvliet een half uur vertraging door een ongeluk. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Op de A8 Zaanstad Amsterdam bij knooppunt Koenplein sta je een kwartier in de file door een ongeluk. Daar is de linker rijstrook dicht. De meeste vertraging is er nu op de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Hoenderlo en knooppunt Beekbergen, namelijk een uur. Daar is een ongeluk gebeurd waardoor de weg dicht is. Verkeer richting Apeldoorn kan het beste de borden Arnhem-Zutphen volgen en over de A12 en de A348 rijden. Ook bij Eindhoven een ongeluk op de A67 van Venlo naar Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. Daar is juist de rechter rijstrook dicht. Vanaf zomeren kost je dat ook ruim een uur.

0: Don't Stop Me Now, aldus Queen. Zelfs jonge mensen luisteren wel eens naar deze nostalgische radioshow. Dat ervaren wij als compliment. En als je complimentje wil geven, en ook als je kritiek hebt, mag dat natuurlijk. Stuur even een berichtje aan mark@kbcradio.nl. Dat is mark@kbcradio.nl. Tijd voor drie nummers non-stop.
1: En dan nu, KBC's...

0: KBC Radio. Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
1: Jukebox Rock, 24 rockers uit de jaren 60.

0: 1990, ook op cassette en 8-track. Vraag naar Jukebox Rock van K-Tel.
1: Ogenblik, wie? Die zit weer vast. Even spuiten met anti-aqua van Chevron. Dan krijg je zelfs de Noordzee mee droog. Laat staan je vochtige motor die niet starten wil. Anti-aqua van Chevron. Hij komt altijd weg.
2: 891. You're listening to the best offshore hits with Mark Van Amstel on 891 kHz medium wave.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet investeert 450 miljoen euro in een ondergrondse waterstofopslag in Groningen. Dat geld komt uit het Klimaatfonds en moet de energietransitie versnellen. De opslag komt in Zuidwending en bestaat uit 4 zoutcavernes waar waterstof kan worden opgeslagen. Daar wordt nu ook al aardgas ondergronds bewaard. De investering moet helpen om energie uit zon en wind beter op te slaan voor later gebruik. Het kabinet neemt daarmee ook risico's op zich die andere investeerders nu nog niet willen dragen. Ruim 70 lokale fractievoorzitters willen dat het huidige stembiljet blijft zoals het is. Ze keren zich tegen het plan om vanaf 2029 een kleiner stembiljet in te voeren. Volgens het kabinet moet dat nieuwe biljet het stemmen en tellen naderhand eenvoudiger maken. Met dat model is al op kleine schaal geëxperimenteerd tijdens de afgelopen verkiezingen. Maar de lokale partijen vinden dat kiezers dan minder direct op personen stemmen. Ze vragen de minister om het ontwerp aan te passen of het plan te schrappen. Vakbond FNV omarmt het besluit om uitzendkrachten in de vleessector vanaf juni 2028 te verbieden. Volgens de bond is dat een belangrijke stap tegen de misstanden in de sector. FNV vindt wel dat het besluit veel eerder had moeten komen en dat bedrijven nu nog te veel tijd krijgen om zich aan te passen. De vakbond wil dat vergelijkbare maatregelen ook gaan gelden voor andere sectoren, zoals de distributie en de glastuinbouw. Het kabinet zegt met het verbod de misstanden rond flexwerk en arbeidsmigranten te willen aanpakken. En de Chinese autoriteiten zeggen dat de piloot die met een klein vliegtuig tegen de Citic-toren in Peking vloog, persoonlijke problemen had. De 66-jarige man zou al langere tijd mentale klachten hebben gehad en over het beëindigen van zijn leven hebben geschreven. Bij de crash vorige week kwamen de piloot om en raakten 13 andere mensen gewond. Het toestel week af van zijn vliegroute en verloor het contact met de luchthaven. Het weer zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover het radionieuws.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals verwacht is het heel druk op de weg. Er zit veel recreatieverkeer bij en er zijn wat wegwerkzaamheden. Zo is de A27 in beide richtingen dicht. Daardoor is het heel erg druk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Utrecht-Papendorp en de afrit Kerkdriel bij elkaar bijna 30 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar ruim 3 kwartier. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Zoetewoudendorp ook 40 minuten vertraging door een ongeluk. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Er is een ongeluk gebeurd op de A16 Rotterdam-Breda bij de Moerdijkbrug. Vanaf knooppunt Ridderkerk is de vertraging daardoor 50 minuten. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo ook 1 uur vertraging, want daar is de weg helemaal dicht door een ongeluk. Je kunt omrijden via Arnhem en Zutphen over de A12 en de A348. Wel goed nieuws over de A67 van Venlo naar Eindhoven, want bij Geldrop zijn alle rijstroken weer vrij na een ongeluk. Je moet nog wel rekening houden met ruim 3 kwartier oponthoud vanaf Asten.

0: snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
1: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet investeert 450 miljoen euro in een ondergrondse waterstofopslag in Groningen. Ruim 70 lokale fractievoorzitters willen dat het huidige stembiljet blijft zoals het is. Ze keren zich tegen het plan om vanaf 2029 een kleiner stembiljet in te voeren. Vakbond FNV omarmt het besluit om uitzendkrachten in de vleessector vanaf juni 2028 te verbieden. De vakbond wil dat vergelijkbare maatregelen ook gaan gelden voor andere sectoren, zoals de distributie en de glastuinbouw. En de Chinese autoriteiten zeggen dat de piloot die met een klein vliegtuig tegen de CITIC-toren in Peking vloog, persoonlijke problemen had. Het weer zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals verwacht is het heel druk op de weg door recreatieverkeer, maar ook door wegwerkzaamheden. Zo is de A27 in beide richtingen dicht tussen de knooppunten Gorkum en Everdingen. En dat levert extra drukte op de A2 op. Van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg weer 40 minuten vertraging. Ook op de A2 van Den Bosch naar Maastricht tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt de Hocht 35 minuten vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam sta je ongeveer een half uur in de file tussen knooppunt Ypenburg en Zoetewoude Rijndijk. Daar is een ongeluk gebeurd, er zijn twee rijstroken dicht. En de grootste problemen zijn er op de A50 Arnhem-Apeldoorn door een ongeluk met een vrachtwagen bij de afrit Hoenderlo. De weg is daar helemaal dicht en dat gaat waarschijnlijk tot na de spits duren. Vanaf knooppunt Waterberg staat het verkeer muurvast en je kunt dus beter omrijden door de borden Arnhem-Zutphen te volgen en over de A12 en de A348 te rijden.

0: Het geluid van Middelgolf.
1: 891.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
6: Start de motor, de boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Meerdere getuigen van de parlementaire enquête over de coronacrisis zijn bedreigd. Dat gebeurde zowel voor als na hun verhoor, meldt de enquêtecommissie. Voorzitter De Kort noemt intimidatie onacceptabel en zegt dat de commissie contact heeft met politie en beveiliging. Het is niet bekend om welke getuigen het gaat en ook niet of er aangifte is gedaan. Dat is aan de personen zelf. Maar volgens de commissie moeten getuigen hun verhaal vrij en veilig kunnen doen. NAVO-landen gaan de komende 2 jaar minstens 140 miljard euro uittrekken voor steun aan Oekraïne. Dat staat in de slotverklaring van de NAVO-top van volgende week. Voor volgend jaar is 70 miljard euro aan militaire steun voorzien, met in 2027 opnieuw minimaal hetzelfde bedrag. Volgens diplomaten moet de steun Oekraïne helpen om de oorlog vol te houden en Rusland duidelijk maken dat de steun aanhoudt. De Verenigde Staten doen volgens NAVO-diplomaten niet mee aan deze financiering. Het kabinet investeert 450 miljoen euro in een ondergrondse waterstofopslag in Groningen. Dat geld komt uit het Klimaatfonds en moet de energietransitie versnellen. De opslag komt in Zuidwending en bestaat uit 4 zoutcavernes waar waterstof kan worden opgeslagen. Daar wordt nu ook al aardgas ondergronds bewaard. De investering moet helpen om energie uit zon en wind beter op te slaan voor later gebruik. Het kabinet neemt daarmee ook risico's op zich die andere investeerders nu nog niet willen dragen. En ruim 70 lokale fractievoorzitters willen dat het huidige stembiljet blijft zoals het is. Ze keren zich tegen het plan om vanaf 2029 een kleiner stembiljet in te voeren. Volgens het kabinet moet dat nieuwe biljet het stemmen en tellen naderhand eenvoudiger maken. Met dat model is al op kleine schaal geëxperimenteerd tijdens de afgelopen verkiezingen. Maar de lokale partijen vinden dat kiezers dan minder direct op personen stemmen. Ze vragen de minister om het ontwerp aan te passen of het plan te schrappen. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds heel druk op de weg met meer dan 600 kilometer file. Dat is te wijten aan recreatieverkeer, maar ook door werkzaamheden is het extra druk, bijvoorbeeld op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel 50 minuten oponthoud. Komt door de afsluiting van de A27. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Hofvliet ruim 20 minuten vertraging door een aanrijding. Daar zijn 2 rijstroken dicht. A27 Breda-Gorkum tussen Hank en industriegebied Avelingen ruim een half uur vertraging. Daar wordt aan de weg gewerkt. De weg is dicht vanaf knooppunt Gorkum tot Everdingen. Op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort 20 minuten vertraging door een aanrijding. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. Dat geldt niet voor de A50 Arnhem-Apeldoorn, want die weg is helemaal dicht bij de afrit Hoenderloo door een ongeluk met een vrachtwagen. Het bergen van die vrachtwagen gaat waarschijnlijk tot na de avondspits duren en je staat daardoor vanaf knooppunt Waterberg ruim een uur in de file. Je kunt beter omrijden via Arnhem en Zutphen over de A12 en de A348. We are

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
3: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
4: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
5: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Meerdere getuigen van de parlementaire enquête over de coronacrisis zijn bedreigd. Dat gebeurde zowel voor als na hun verhoor, meldt de enquêtecommissie. NAVO-landen gaan de komende 2 jaar minstens 140 miljard euro uittrekken voor steun aan Oekraïne. Dat staat in de slotverklaring van de NAVO-top van volgende week. Het kabinet investeert 450 miljoen euro in een ondergrondse waterstofopslag in Groningen. Dat geld komt uit het Klimaatfonds en moet de energietransitie versnellen. En ruim 70 lokale fractievoorzitters willen dat het huidige stembiljet blijft zoals het is. Ze keren zich tegen het plan om vanaf 2029 een kleiner stembiljet in te voeren. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog altijd bijna 600 kilometer file, maar de meeste files worden heel langzaam wat korter. Het is nog wel erg druk op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel nog 3 kwartier extra reistijd. Het is daar extra druk vanwege de afsluiting van de A27 in beide richtingen. Ook op de A27 zelf daardoor file van Utrecht naar Gorkum tussen de Bilt en Hagestein ook 35 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn de meeste vertraging tussen knooppunt Waterberg en Beekbergen namelijk meer dan 1 uur. De weg is bij Beekbergen namelijk helemaal dicht door bergingswerkzaamheden en die gaan ook nog even duren. Verkeer richting Apeldoorn kan het beste de borden Arnhem-Zutphen volgen en over de A12 en de A348 rijden.

De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.

0: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. D66 verliest terrein in de nieuwste peilingwijzer ruim 4 maanden na de start van het kabinet Jette. De regeringspartij zakt van 26 naar 15 tot 20 zetels. Oppositiepartij Pro is nu met 24 tot 29 zetels de grootste in de peiling. Pro haalt zo'n 15% van de D66-stemmers op die het huidige regeringsbeleid niet links genoeg vinden. Het CDA en de PVV leveren ook in, terwijl onder meer JA21, Forum voor Democratie en de Partij voor de Dieren winst boeken. De VVD blijft in de peiling ongeveer stabiel. Meerdere getuigen van de parlementaire enquête over de coronacrisis zijn bedreigd. Dat gebeurde zowel voor als na hun verhoor, meldt de enquêtecommissie. Voorzitter De Kort noemt de intimidatie onacceptabel en zegt dat de commissie contact heeft met politie en beveiliging. Het is niet bekend om welke getuigen het gaat en ook niet of er aangifte is gedaan. Dat is aan de personen zelf. Maar volgens de commissie moeten getuigen hun verhaal vrij en veilig kunnen doen. NAVO-landen gaan de komende 2 jaar minstens 140 miljard euro uittrekken voor steun aan Oekraïne. Dat staat in de slotverklaring van de NAVO-top van volgende week. Voor volgend jaar is 70 miljard euro aan militaire steun voorzien, met in 2027 opnieuw minimaal hetzelfde bedrag. Volgens diplomaten moet de steun Oekraïne helpen om de oorlog vol te houden en Rusland duidelijk maken dat de steun aanhoudt. De Verenigde Staten doen volgens NAVO-diplomaten niet mee aan deze financiering. En de komende jaren blijven proeven op apen mogelijk in Nederland. Minister Letschert vindt het onderzoek voorlopig nog nodig voor de ontwikkeling van behandelingen tegen levensbedreigende ziekten. Het onderzoekscentrum in Rijswijk mag jaarlijks 120 tot 150 proeven uitvoeren. Wel moet een groter deel van de subsidie naar proefdiervrije alternatieven. In 2030 wordt opnieuw bekeken of het aantal apenproeven verder omlaag kan. Letschert laat dan opnieuw onafhankelijk onderzoek doen. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds behoorlijk druk met 400 kilometer file. Op de A2 Den Bosch-Utrecht nog een half uur verdraging tussen Veghel en Waardenburg door de afsluiting van de A27. Ook op de A2 de andere kant op van Utrecht naar Den Bosch bij Everdingen staat een auto met pech, waardoor de linker rijstrook dicht is. Dat kost je vanaf knooppunt Oude Rijn 3 kwartier. Op de A27 Utrecht-Gorkum tussen de Bilt en Everdingen ook 20 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Arnhem Centrum en Hoenderlo 40 minuten vertraging door opruimwerkzaamheden. Er zijn er 2 rijstroken dicht. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Kuik woedt een bermbrand. Daar is de brandweer op dit moment druk mee bezig. Vanaf Beuningen is de vertraging nu 35 minuten.
2: We are officially the hottest AM station.
3: Windkracht 6.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Online en

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. D66 verliest terrein in de nieuwste peilingwijzer ruim 4 maanden na de start van het kabinet Jette. De regeringspartij zakt van 26 naar 15 tot 20 zetels. Meerdere getuigen van de parlementaire enquête over de coronacrisis zijn bedreigd. Dat gebeurde zowel voor als na hun verhoor, meldt de enquêtecommissie. NAVO-landen gaan de komende 2 jaar minstens 140 miljard euro uittrekken voor steun aan Oekraïne. Dat staat in de slotverklaring van de NAVO-top van volgende week. En de komende jaren blijven proeven op apen mogelijk in Nederland. Minister Letchert vindt het onderzoek voorlopig nog nodig voor de ontwikkeling van behandelingen tegen levensbedreigende ziekten. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden snel korter bij elkaar. Staat er nog zo'n 250 kilometer. Het is vooral nog erg druk op de A2 Eindhoven-Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel nog 25 minuten vertraging. Ook de andere kant op, van Utrecht naar Den Bosch, tussen knooppunt de Oude Rijn en de afrit Everdingen een half uur extra reistijd. Beide files worden veroorzaakt door de afgesloten A27. Daardoor ook file op die A27 zelf voor de afsluiting van Utrecht naar Gorkum. Bij knooppunt Everdingen ook 20 minuten vertraging. Er is een ongeluk gebeurd op de A29 van Rotterdam naar Bergen op Zoom bij de afrit Numansdorp. Daar is ook een rijstrook dicht, kost je een kwartier. Op de A50 gaat het wel wat beter. Van Arnhem naar Apeldoorn bij knooppunt Beekbergen. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Betekent dat het verkeer er weer een klein beetje door kan. De vertraging is nog een kwartier. De meeste vertraging nu op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht door een bermbrand in de buurt van Kuik. Vanaf Nijmegen is de vertraging nu bijna een uur.
4: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit. Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
5: Oh, is mooie Turkse fluit.
4: Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
5: Oh, dat is mooi.
4: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.
6: We are officially the hottest AM station.
7: Windkracht

Windkracht 6 tot 7. Muziek uit de tijd van de zeezenders.

0: muziek uit de tijd van de zeezenders. Windkracht 6 tot 7.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
6: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Mensen die permanent in een vakantiehuisje wonen worden voorlopig niet meer uitgezet. Het kabinet heeft daar afspraken over gemaakt met de gemeente vanwege de woningnood. Gemeenten moeten die bewoners nu met rust laten of vervangende woonruimte aanbieden. Tegelijk werkt het kabinet aan regels om geschikte vakantieparken om te vormen tot woonwijken. Maar de kwaliteit van de huisjes verschilt enorm. Bewoners kunnen nu alleen nog bij ernstige misstanden, zoals criminaliteit, worden weggestuurd. Door een grote bosbrand aan de Spaanse Costa Brava zijn de inwoners van meerdere plaatsen opgeroepen om binnen te blijven. De brand heeft nu volgens de autoriteiten al zo'n 750 hectare natuur verwoest. Door de harde wind breidt het vuur zich snel uit in de kuststrook van de Middellandse Zee en is het blussen ervan lastig. Wegen zijn afgesloten en de Catalaanse regering heeft extra hulp gevraagd aan de militaire noodhulpdienst. Naar de oorzaak van de brand in Spanje wordt nog onderzoek gedaan. D66 verliest terrein in de nieuwste peilingwijzer ruim 4 maanden na de start van het kabinet Jetten. De regeringspartij zakt van 26 naar 15 tot 20 zetels. Oppositiepartij Pro is nu met 24 tot 29 zetels de grootste in de peiling. Pro haalt zo'n 15% van de D66-stemmers op die het huidige regeringsbeleid niet links genoeg vinden. Het CDA en de PVV leveren ook in, terwijl onder meer Ja 21, Forum voor Democratie en de Partij voor de Dieren winst boeken. De VVD blijft in de peiling ongeveer stabiel. En het kabinet gaat 3300 mensen compenseren die ten onrechte een boete kregen voor het niet op tijd afronden van hun inburgeringscursus. Daarvoor trekt minister Aartsen €9 miljoen uit. De herstelregeling volgt op uitspraken van de hoogste bestuursrechter. Die oordeelde dat de boetes en de teruggevorderde leningen in strijd waren met Europese regels. Voortaan mogen gemeenten alleen nog per individueel geval een boete opleggen, maar dan moeten ze die wel goed onderbouwd hebben. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden snel korter. Bij elkaar staat er nu nog 100 kilometer. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat tussen Rosmalen en Waardenburg 13 kilometer file. De vertraging is 35 minuten. Staat een auto in brand, er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel ook een uur vertraging. A27 Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Everdingen ruim 10 minuten oponthoud. Op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn staat nog een lange file tussen Schaarsbergen en knooppunt Beekbergen. Moet je ook rekening houden met 25 minuten extra reistijd. Zijn daar een vrachtwagen aan het bergen, er zijn 2 rijstroken dicht. Gaat waarschijnlijk tot een uur of 10 vanavond duren. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht woedt een bermbrand in de buurt van Kuik. Vanaf Nijmegen kost je dat ongeveer 50 minuten.

0: Hits. Jouw station.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
4: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Mensen die permanent in een vakantiehuisje wonen worden voorlopig niet meer uitgezet. Tegelijk werkt het kabinet aan regels om geschikte vakantieparken om te vormen tot woonwijken. Door een grote bosbrand aan de Spaanse Costa Brava zijn de inwoners van meerdere plaatsen opgeroepen om binnen te blijven. D66 verliest terrein in de nieuwste peilingwijzer ruim 4 maanden na de start van het kabinet Jette. De regeringspartij zakt van 26 naar 15 tot 20 zetels. En het kabinet gaat 3300 mensen compenseren die ten onrechte een boete kregen voor het niet op tijd afronden van hun inburgeringscursus. Daarvoor trekt minister Aartsen 9 miljoen euro uit. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het blijft lang druk, nog steeds een lange file op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Empel en Baardenburg. Daar heb je een kwartier vertraging. De andere kant op, van Utrecht naar Den Bosch, zelfs een uur oponthoud tussen Culemborg en Zaltbommel door een autobrand. Daar is de rechte rijstrook dicht. En door een gekantelde vrachtwagen, die zijn ze nu aan het bergen, op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn tussen Schaarsbergen en knooppunt Beekbergen ook nog 20 minuten vertraging. Er zijn er 2 rijstroken dicht en dat duurt waarschijnlijk tot 10 uur.

Flatland. Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Road Roller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Duitsland protesteerden vandaag duizenden werknemers van Mercedes-Benz tegen de geplande bezuinigingen bij de autofabrikant. Door die bezuinigingen moet het personeel onder meer langer werken tegen hetzelfde salaris en worden bepaalde activiteiten naar het buitenland verplaatst. De demonstratie was ook gericht tegen het grote banenverlies in de gehele Duitse auto-industrie. De vakbond in die sector heeft al gewaarschuwd voor een hete zomer met veel acties in de autobranche. Mensen die permanent in een vakantiehuisje wonen worden voorlopig niet meer uitgezet. Het kabinet heeft daar afspraken over gemaakt met de gemeente vanwege de woningnood. Gemeenten moeten die bewoners nu met rust laten of vervangende woonruimte aanbieden. Tegelijk werkt het kabinet aan regels om geschikte vakantieparken om te vormen tot woonwijken. Maar de kwaliteit van de huisjes verschilt enorm. Bewoners kunnen nu alleen nog bij ernstige misstanden, zoals criminaliteit, worden weggestuurd. Door een grote bosbrand aan de Spaanse Costa Brava zijn de inwoners van meerdere plaatsen opgeroepen om binnen te blijven. De brand heeft nu volgens de autoriteiten al zo'n 750 hectare natuur verwoest. Door de harde wind breidt het vuur zich snel uit in de kuststrook van de Middellandse Zee en is het blussen ervan lastig. Wegen zijn afgesloten en de Catalaanse regering heeft extra hulp gevraagd aan de militaire noodhulpdienst. Naar de oorzaak van de brand in Spanje wordt nog onderzoek gedaan. En het kabinet gaat 3300 mensen compenseren die ten onrechte een boete kregen voor het niet op tijd afronden van hun inburgeringscursus. Daarvoor trekt minister Aartsen 9 miljoen euro uit. De herstelregeling volgt op uitspraken van de hoogste bestuursrechter. Die oordeelde dat de boetes en de teruggevorderde leningen in strijd waren met Europese regels. Voortaan mogen gemeenten alleen nog per individueel geval een boete opleggen, maar dan moeten ze die wel goed onderbouwd hebben. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws. We are.

0: Het geluid van Middengolf.
1: 891.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
4: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
5: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. In Duitsland protesteerden vandaag duizenden werknemers van Mercedes-Benz tegen de geplande bezuinigingen bij de autofabrikant. Mensen die permanent in een vakantiehuisje wonen worden voorlopig niet meer uitgezet. Tegelijk werkt het kabinet aan regels om geschikte vakantieparken om te vormen tot woonwijken. Door een grote bosbrand aan de Spaanse Costa Brava zijn de inwoners van meerdere plaatsen opgeroepen om binnen te blijven. En het kabinet gaat 3300 mensen compenseren die ten onrechte een boete kregen voor het niet op tijd afronden van hun inburgeringscursus. Daarvoor trekt minister Aartsen €9 miljoen uit. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
2: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vijf medewerkers van een kinderopvang bij softwarebedrijf Capgemini in India zijn opgepakt op verdenking van kindermishandeling. De politie onderzoekt videobeelden waarop te zien zou zijn dat peuters worden geslagen en geïntimideerd. Het onderzoek begon na een anonieme tip in de stad Bengaluru. Capgemini zegt mee te werken aan het onderzoek en heeft de kinderopvang voorlopig gesloten. De politie sluit meer arrestaties niet uit. Na een dag blussen is de bosbrand in de bergen in het Spaanse Catalonië vlakbij de Costa Brava nog niet onder controle en is er juist sprake van uitbreiding door harde wind en droogte. De brand zou al 1280 hectare beslaan. De inwoners van meerdere plaatsen zijn opgeroepen binnen te blijven in de kuststrook van de Middellandse Zee. Wegen zijn afgesloten en de Catalaanse regering heeft extra hulp gevraagd aan de militaire noodhulpdienst. De oorzaak van de brand in Spanje wordt onderzocht. In Duitsland protesteerden vandaag duizenden werknemers van Mercedes-Benz tegen de geplande bezuinigingen bij de autofabrikant. Door die bezuinigingen moet het personeel onder meer langer werken tegen hetzelfde salaris en worden bepaalde activiteiten naar het buitenland verplaatst. De demonstratie was ook gericht tegen het grote banenverlies in de gehele Duitse auto-industrie. De vakbond in die sector heeft al gewaarschuwd voor een hete zomer met veel acties in de autobranche. En een besloten overleg van de Verenigde Staten met Nederland en enkele andere NAVO-landen zorgt voor onvrede binnen het bondgenootschap. Sommige NAVO-landen zijn bang dat de bijeenkomst tot verdeeldheid leidt. De Verenigde Staten nodigden namelijk alleen landen uit die volgens Washington voorop lopen met hun defensieuitgaven. Onder meer het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië waren niet uitgenodigd. Sommige diplomaten denken dat de VS bewust onderscheid maken tussen de NAVO-bondgenoten. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

0: ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
1: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
0: Help je mee?
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. 5 medewerkers van een kinderopvang bij softwarebedrijf Capgemini in India zijn opgepakt op verdenking van kindermishandeling. De politie onderzoekt videobeelden waarop te zien zou zijn dat peuters worden geslagen en geïntimideerd. Na een dag blussen is de bosbrand in de bergen in het Spaanse Catalonië vlakbij de Costa Brava nog niet onder controle en is er juist sprake van uitbreiding door harde wind en droogte. In Duitsland protesteerden vandaag duizenden werknemers van Mercedes-Benz tegen de geplande bezuinigingen bij de autofabrikant. En een besloten overleg van de Verenigde Staten met Nederland en enkele andere NAVO-landen zorgt voor onvrede binnen het bondgenootschap. Sommige NAVO-landen zijn bang dat de bijeenkomst tot verdeeldheid leidt. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij...

0: Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
5: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf €1000 en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
6: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. 5 medewerkers van een kinderopvang bij softwarebedrijf Capgemini in India zijn opgepakt op verdenking van kindermishandeling. De politie onderzoekt videobeelden waarop te zien zou zijn dat peuters worden geslagen en geïntimideerd. Het onderzoek begon na een anonieme tip in de stad Bengaluru. Capgemini zegt mee te werken aan het onderzoek en heeft de kinderopvang voorlopig gesloten. De politie sluit meer arrestaties niet uit. Na een dag blussen is de bosbrand in de bergen in het Spaanse Catalonië vlakbij de Costa Brava nog niet onder controle en is er juist sprake van uitbreiding door harde wind en droogte. De brand zou al 1280 hectare beslaan. De inwoners van meerdere plaatsen zijn opgeroepen binnen te blijven in de kuststrook van de Middellandse Zee. Wegen zijn afgesloten en de Catalaanse regering heeft extra hulp gevraagd aan de militaire noodhulpdienst. De oorzaak van de brand in Spanje wordt onderzocht. En justitie in de Amerikaanse staat Texas onderzoekt ticketwebsite StubHub na klachten over WK-kaartjes. Want volgens gedupeerden bleken door hen gekochte tickets vlak voor de wedstrijd toch niet beschikbaar te zijn. Het onderzoek moet nu uitwijzen of StubHub consumenten heeft misleid. Ook Wereldvoetbalbond FIFA ligt onder vuur vanwege de kaartverkoop voor het WK. Eerder begonnen aanklagers in New York en New Jersey al een onderzoek naar de werkwijze van de FIFA bij die kaartverkoop. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: Heb moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Start de motor! De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
5: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. 5 medewerkers van een kinderopvang bij softwarebedrijf Capgemini in India zijn opgepakt op verdenking van kindermishandeling. De politie onderzoekt videobeelden waarop te zien zou zijn dat peuters worden geslagen en geïntimideerd. Na een dag blussen is de bosbrand in de bergen in het Spaanse Catalonië vlakbij de Costa Brava nog niet onder controle en is er juist sprake van uitbreiding door harde wind en droogte. En justitie in de Amerikaanse staat Texas onderzoekt ticketwebsite StubHub naar klachten over WK-kaartjes die na betaling toch niet beschikbaar waren. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op

0: om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
3: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. Na een dag blussen is de bosbrand in de bergen in het Spaanse Catalonië vlakbij de Costa Brava nog niet onder controle en is er juist sprake van uitbreiding door harde wind en droogte. De brand zou al 1280 hectare beslaan. De inwoners van meerdere plaatsen zijn opgeroepen binnen te blijven in de kuststrook van de Middellandse Zee. Wegen zijn afgesloten en de Catalaanse regering heeft extra hulp gevraagd aan de militaire noodhulpdienst. De oorzaak van de brand in Spanje wordt onderzocht. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Het geluid van Middengolf.
1: 891. Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Een dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645... Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Na een dag blussen is de bosbrand in de bergen in het Spaanse Catalonië vlakbij de Costa Brava nog niet onder controle en is er juist sprake van uitbreiding door harde wind en droogte. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Heartland. Hallo, ik ben Camiel Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country-programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Road Roller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de Best New Country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Sumy, op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland, zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen, en een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Een aantal moest direct worden geopereerd om in leven te blijven. Volgens de autoriteiten trof een zweefbom een appartementencomplex. Ook in de steden Dnipro en Zaporizhia vielen doden en gewonden bij Russische raketaanvallen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.006.

600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer vrijwel droog met kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws. The music never stops.

Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Sumy, op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland, zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen, en een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Een aantal moest direct worden geopereerd om in leven te blijven. Volgens de autoriteiten trof een zweefbom een appartementencomplex. Ook in de steden Dnipro en Zaporizhia vielen doden en gewonden bij Russische raketaanvallen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces.

0: Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer vrijwel droog met kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Never stops.

is Ewald van Lint met het radionieuws. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Sumy, op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland, zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen, en een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Een aantal moest direct worden geopereerd om in leven te blijven. Volgens de autoriteiten trof een zweefbom een appartementencomplex. Ook in de steden Dnipro en Zaporizhia vielen doden en gewonden bij Russische raketaanvallen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uit